Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug

In de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van

2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 eerste vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen

betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Er je linie alles voor je lessen? Ver voor je bed, beseffen niet meer dan mensen. En feit is slechts een rap, maar misschien

0: and soul. Blend. 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
2: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
1: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
3: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
1: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer.

Morgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: over 7 op je donderdagochtend. Dit is de Morning Show op NPO Blend. Hey Jasmine, goedemorgen.
1: Good morning, Q.
0: We draaiden net Santana met de product GMB, Maria Maria, meteen na 7 uur. Ik kwam dus een leuk verhaal tegen van Wyclef Jean.
1: Oh, wat dan?
0: Er zit zo'n stukje in van... een beetje die gitaarsolo van Santana.
1: Ja.
0: Dat is dus eigenlijk een soort van ode aan de Wu-Tang Clan. Die hadden ooit zo'n liedje Wu-Tang Clan Ain't Nothing to Fuck With.
1: Oh.
0: En dan hoor je ook...
1: Oh, wat cool.
0: Ja, dat zijn van die, hoe noemen ze dat ook weer? Easter eggs. Weet je wel, dat je pas heel veel later erachter komt dat er iets zit in een nummer dat weer verwijst naar een ander nummer.
1: Ik leer zoveel met jou, van jou.
0: Nou, ik vond het leuk.
1: Easter eggs.
0: We hadden gisteren Mark Dakriet aan de lijn, weet je dat nog?
1: Ja.
0: Bekend als collega van Blend en bekend van Replay. Die is natuurlijk fan van een bepaalde club uit Rotterdam.
1: Ja.
0: En die heet Feyenoord.
1: Yes.
0: En gisteren is het voetbalseizoen weer van start gegaan. En Feyenoord speelde tegen FC Barcelona.
1: Mm-hmm.
0: Dit was de voorspelling van Mark Dakriet.
2: Ja, en ik gok op 1 puntje vanavond. Dat gaat gewoon lukken.
1: Oh,
0: nou, dat werd ook waar.
1: Oh.
3: Ben je er nog? Ferry, ja, daar is hij. 3-1. Deze paas van Valente is echt Barcelonesk.
0: Nou, was mooi, want Sam Steijn die scoorde. En dat is 30 jaar nadat zijn vader Maurice Steijn scoorde tegen Barcelona.
1: Oh, wauw, dus, wat zeker, bijzonder.
0: Ja, dus zeker bijzonder. Alleen, het bleef bij 1 puntje. Het werd 5-1 uiteindelijk. Ja, toch wel jammer dan, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, wel tegen de topclub. Een van de beste clubs van de wereld. Sterspeler Lamine Jamal werd gevraagd of hij Feyenoord wel kende.
4: Me ha Frenkie que eres más de la Ajax, que son muy rivales. Pero bueno, me gusta jugar contra equipos que no.
0: Nou, hij zei dus, ik heb gehoord dat het een club is die ruzie heeft met Ajax. En ik vind het leuk om te spelen tegen clubs waar ik nog nooit tegen heb gespeeld. Dus dat.
1: Okay.
0: Gisteren ook de presentatie van een nieuwe iPhone.
5: The most transformational iPhone experience since the original. It features the largest display ever on iPhone.
0: De iPhone Duo kwam gisteren uit. Of nou, de presentatie was gisteren, hij komt later deze maand uit.
1: Ja.
0: En dat is dus een foldable phone, dus een opvouwbare telefoon... met het prijskaartje van minstens €2000.
1: Ja, het is echt crazy. Maar ik bedoel, Samsung had toch al zo eentje? Ik bedoel,
0: ja, die had ook een opvouwbare telefoon.
1: Een
0: deze
1: achter.
0: Schijnt dan weer leuker te zijn. En via AI en software dingen is hij weer sneller. Maar het is niet voor de gewone mensen.
1: Nee, het is wel, ik vind ze sowieso echt al duur worden. Steeds duurder, die telefoons. Maar dit is wel echt wel weer crazy. En ook ja, ze zeiden ook dat de camera's eigenlijk ook niet zo top zijn.
0: In vergelijking met de andere camera's die op de andere telefoons zitten. Ja. Ze brachten gisteren dus ook het nieuws dat er een 18 Pro aankomt en een 18 Pro Max. Alleen die kosten dan minstens €1000. En de gewone iPhones gaan ze later in 2027 uitbrengen.
1: Ach, ja, maar...
0: Dus voor de gewone mensen...
1: Zoveel telefoons.
0: Ja, dat was natuurlijk te veel om in 1 presentatie te doen.
1: Ja.
0: Heb je trouwens dit gezien? Dat nieuws over die Apple Watch?
1: Nee.
0: Dus als je een nieuwe Apple Watch koopt straks... dus de nieuwe generatie Apple Watches... die luistert mee naar je gesprekken... zodat je kan terugspoelen en kan lezen wat er net gezegd is.
1: Ik vind dat scary.
0: Dat is een beetje scary,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Apple zegt van ja, maar die informatie wordt ook weer verwijderd. Dus na een tijdje is het weer ervan af.
1: Nou, is dat zo?
0: Maar hij luistert dus constant mee naar alles wat je tegen elkaar zegt.
1: Ja, maar dat gebeurt toch al de hele tijd? Ik heb altijd zoiets van, volgens mij luistert zelfs mijn tv mee.
0: Ja, want dat zie je aan alle reclames natuurlijk. Ja, zeker. Maar dat je gesprek gewoon wordt uitgeschreven.
1: Oei.
0: Pittig.
1: Ja.
0: Interessant. In de Morning Show, zometeen de Jasmine's Classic. En dit is de allergrootste hit van French Montana. Hij doet het samen met Swae Lee op Unforgettable.

0: Never van Kalani en Usher op NPO Blend.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, ik ben een beetje all up in my feels deze week.
0: All up in your feels?
2: Ja, gewoon. Je weet toch dat je van die tracks hebt waar je gewoon lekker keihard mee kan zingen. En dan weet je alsof een man je iets heeft misdaan. Of ik wil je wel iets vertellen.
0: Maar wat wil je vertellen dan, Jasmine? Ja, wat is er gebeurd?
2: Nee, er is niks gebeurd. Maar gewoon, soms heb je van die dagen...
0: Komt het door de regen?
2: Ja, waarschijnlijk.
0: Omdat de herfst is begonnen.
2: Dat de zomer voorbij is en ik daar gewoon melancholisch van word.
0: We hebben wel de warmste zomer ooit gehad.
2: Ja, oké, dat dan weer wel. Ja, maar goed, dan
0: toch zit jij in je feels.
2: Ik zit in mijn feels en dan kom ik op tracks dat ik denk, oh ja. En dan vond ik er weer eentje. En het originele ook. Die gezongen is door Jennifer Holliday. Zij maakte carrière als actrice in Broadway Productions. En in 1981 speelde zij dus Effie White in de Broadway musical Dreamgirls. En toen zong ze toch dit nummer, I Am Telling You. Moet je even luisteren.

0: toch lekker, of niet? Hè?
1: Ik zie haar echt tegenover me staan. Weet je, als je een relatie met haar hebt. En dan denk ik, oh my god, sorry, sorry.
0: What did I do? I'm so
1: what did I do
0: sorry.
1: Wrong?
0: I will never fuck up again.
1: Wow.
0: Nou goed, jaren later kwam natuurlijk de film Dreamgirls uit. Met onder andere Beyoncé en Jamie Foxx. Maar ook met Jennifer Hudson. En zij mocht Effie White spelen. En zong dus deze track voor de film Dreamgirls. En dat heeft ze ook echt heel goed gedaan. Want als je Jennifer Holiday al hoort, nou, dan moet je daar toch wel eventjes op zijn minst levelen.
1: De ene Jenny moet levelen met de andere Jenny.
0: Ja, precies. Nou, dat heeft Jennifer Hudson zeker gedaan. Dus, and I am telling you van Jennifer Hudson. En

0: Chili heette samen met TLC Digging On You, hoorde je.
1: Er is vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen.
0: De coronacrisis ligt inmiddels al jaren achter ons, maar de vraag hoe Nederland destijds is bestuurd blijft actueel. De parlementaire enquêtecommissie Corona is deze week begonnen. Onder andere Rutte werd ondervraagd over wat hij vond van de appjes, want die worden nu openbaar gemaakt, tussen de ministers. Want de een had de ander een soepjurk genoemd.
2: Nee, dat heeft ook te maken wat voor hoe mensen met elkaar... Je hebt dat... Ja, toch in elk team, dat sommige mensen met elkaar zo'n cultuurtje hebben, dat ze even zo'n grapje maken, dat is een manier van stoom afblazen. Het is niet vrij, ik verdedig het niet. Hebben ze zelf ook niet gedaan. Je zag ze er ook allebei ontzettend van balen. Maar het zegt helemaal niks.
0: Ja, dat ging er dan over dat Grapperhaus dus slop een soepjurkje had genoemd. En dat zijn de voormalige ministers van Justitie en Veiligheid van Nederland en de voormalige minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media van Nederland.
1: Oei, nou, niet echt het juiste voorbeeld te geven.
0: Ja, vind je het kunnen? Vind je dat de Rutte gelijk heeft? Want
1: ja.
0: Soms stuur je gewoon een appje naar elkaar, over elkaar.
1: Ik vind het lastig. Zeker in die functies, dan moet je toch wel zakelijk kunnen blijven.
0: Maar een soepjurkje?
1: Ja, oké, soepjurkje vind ik nou ook niet echt dat je zegt... Oh my gosh! Oh, wat heftig.
0: Ja.
1: Maar ja, het begint bij soepjurkje. Hè? En het eindigt misschien verkeerd.
0: We gaan er zo meteen over bellen met onze politiek verslaggever van de krant Trouw ook, Auke van IJsden, over die corona-verhoren. Eerst hoor je Mariah Carey met I'll Be Loving You Long Time.

0: Wayne and Andre 3000 met een liedje voor je ex. Dedication to my ex. Wake up call. De parlementaire enquêtecommissie Corona is deze week begonnen aan haar laatste openbare verhoren. Daarna gaat de commissie aan de slag met het eindrapport. En dan horen we dus onder andere of er nou wel of niet goed gehandeld is in die coronajaren.
1: Ja, en vandaag is dus de laatste dag. Auke van Eijsden, politiek verslaggever bij Trouw. Praat ons bij, Auke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het verhoor begon afgelopen maandag met voormalig premier Mark Rutte. Wat was voor jou nou het belangrijkste uit zijn verhoor?
2: Ja, het is eigenlijk over best veel dingen gegaan. Een van de vragen die aan de orde kwam was de vraag: stel nou dat je in die coronatijd alle informatie had gehad. Dus dat je wist wat de maatregelen deden voor de coronabestrijding. Uh-huh. Maar dat je ook wist wat de maatregelen voor gevolg hadden voor de samenleving, voor de eenzaamheid, voor de onderwijsachterstanden. En stel nou dat je dat allemaal had gehad, waren er dan andere besluiten genomen? En eigenlijk zeggen best wat oud-ministers, nou ja, waarschijnlijk toch niet. Want
1: echt?
2: Ook al is het nog zo erg voor die onderwijsachterstanden en voor die eenzaamheid en voor de economie en ga zo maar door, uiteindelijk moet je toch de keuze maken: laten we dan het virus maar weer oplopen. Zorgen we er dan voor dat er extra ziekenhuisopnames komen en extra sterfgevallen? Nee, dat willen we uiteindelijk niet. Dus waarschijnlijk hadden we toch weer dezelfde keuzes gemaakt. En ik denk dat dat wel een les is voor de volgende keer. Van ja, je moet er toch op een of andere manier voor zorgen dat er ook andere keuzes in ieder geval te maken zijn. Want anders krijgen we een herhaling van wat we al hebben gehad.
1: Ja, maar sorry, ja, ik vond het vooral heel erg angstmakerij. Vooral in het begin, weet je wel, dat je, oh, het is nu dichtbij, oh, het is nu in België, oh, het is nu in Limburg. Ik dacht, dat hadden ze toch ook wel anders aan kunnen pakken?
2: Ja, dat is het altijd het lastige van ook zo'n hele enquête die we nu hebben gehad. Want we kijken nu terug op de vorige pandemie. Maar we weten natuurlijk niet hoe de volgende pandemie eruit gaat zien. En dat zal waarschijnlijk niet weer het coronavirus zijn. Dat is een ander virus of een andere bacterie. En ik denk dat we dan toch ook weer met z'n allen misschien best wel weer een beetje in die angst terecht kunnen gaan komen. Omdat we gewoon niet weten wat er precies op ons afkomt. En aan het begin van die coronapandemie zagen we ook beelden uit Italië, waar echt in de ziekenhuisgangen bedden stonden, soms ook massale begraafplaatsen in andere landen. We zagen beelden uit China waar hele wijken en steden waren afgesloten. Dus ik denk dat die angst toen ook misschien wel begrijpelijk was. Mm-hmm. Nu kijken we daar misschien achteraf toch iets anders naar. Maar ja, hoe bereid je je voor op de volgende pandemie als je niet weet hoe die eruit gaat zien? Dat is heel lastig.
0: Ja, je hebt verhoren gehoord, onder andere Rutte horen spreken. Zijn er nog verrassingen? Zijn er nog dingen die je niet wist?
2: Ah, dat is ook een beetje het gekke van deze enquête, dat er eigenlijk al heel veel wel bekend is. En het is ook niet het eerste onderzoek naar de coronacrisis. Er zijn er al een hele hoop geweest door allerlei instanties en organisaties. Dus echt heel nieuwe dingen heb ik niet gehoord. Je hoort afgelopen dagen en weken ging het best veel over WhatsAppjes tussen bewindslieden, hè, waarin bijvoorbeeld de oud-minister van Justitie, Vert Grapperhaus, het had over een soepjurk en een jankert. En daar bedoelde hij dan zijn collega-minister van Onderwijs mee. Ja, dat zijn natuurlijk hartstikke smeuïge details die misschien iets zeggen over de enorme druk die erop stond in die tijd, omdat je ook af en toe even stoom moet afblazen. Maar heel veel nieuwe dingen heb ik ook weer niet echt gehoord. Omdat ik, zoals ik zei, ja, er is al gewoon heel veel geanalyseerd over die crisis, over hoe we het misschien beter hadden kunnen doen en hoe we dat een volgende keer moeten doen. En dit is eigenlijk gewoon een zoveelste onderzoek. Alleen wel echt flink groter en breder en uitgebreider dan de voorgaande.
1: En Auke, vandaag is dus de laatste dag. Wat staat er nog op de planning?
2: Ja, vandaag wordt de voormalige directeur van de GGD in Amsterdam verhoord. En dat is natuurlijk een belangrijke baan, maar het is tegelijkertijd ook niet het belangrijkste verhoor dat we tot nu toe hebben gezien. Het is niet zo dat de laatste nog eens eventjes een knallende afsluiter is. Dus eigenlijk hebben we het meeste inmiddels al wel gehoord. En is dit gewoon, deze zat nu eenmaal als laatste in de agenda. Misschien omdat zij alleen vandaag kon. Ik denk dat we de belangrijke informatie inmiddels al wel hebben. We kunnen ook al een beetje we weten natuurlijk niet wat de conclusies gaan worden van de commissie straks. Die gaan er ook helemaal maanden over doen om daarop te broeden. Maar we weten al wel op basis van al die verhoren waar zij de accenten op leggen, wat ze belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over de vraag inderdaad hoe je verschillende informatie tegen elkaar afweegt. Maar ook over de vraag, wie was er nou eigenlijk aan het regeren? Was dat het kabinet of waren dat de wetenschappers? Nou, zulke vragen komen waarschijnlijk terug in dat eindrapport. En deze week is nog wel de laatste week om nog even aan deskundigen te vragen hoe zij daarnaar kijken.
0: En dan de laatste vraag, Auke. Wat doet die enquêtecommissie uiteindelijk met al deze bevindingen?
2: Ja, die enquêtecommissie die gaat de komende maanden daar dus op broeden. En die komen dan met allerlei aanbevelingen en conclusies. Ze zullen zeggen, dit ging er misschien wat minder goed of dit ging echt fout. En ze zullen vooral zeggen, dit moet beter. Maar ja, dat is natuurlijk maar stap 1. Want we hebben allemaal wel eens iets niet helemaal goed gedaan. En dan denken we, nou, dat moet volgende keer beter. En daar kunnen we dit voor doen. Maar ja, we zijn ook mensen, dus soms herhalen we die fout dan toch weer. Dus om dat te voorkomen is het dan toch weer de politiek aan zetten. Hoe ga je vervolgens al die lessen die straks worden getrokken, ja, ook echt uitvoeren? Ga daar iets mee doen? Nou, daar is bijvoorbeeld geld voor nodig. En je ziet dat politici dan ook niet altijd heel gedisciplineerd zijn daarin. Want een van de lessen die we al hadden getrokken is dat we veel beter voorbereid moeten zijn. Bijvoorbeeld met het aantal ziekenhuisbedden, ja, het aantal mondkapjes. En nou, dat was na die pandemie een beetje op gang gekomen. Exact. En dat kwam op gang, die pandemische paraatheid zoals dat heet. En wat deed het vorige kabinet toen? Ja, die zette daar grotendeels weer een streep door. Ja, dat is inmiddels weer een beetje hersteld. Maar zo zie je dat zelfs de meest basale lessen, ja, toch best lastig blijken voor politici die, ja, in Haags geweld verkeren en soms van mening veranderen.
0: Auke van Eijsten, politiek verslaggever van Trouw. Dankjewel voor de uitleg en we horen graag wat er dan uitkomt. Zometeen in de Morning Show, Mileage van B2K. En dit is een grote hit van Celina Johnson. Op een beat die ook gebruikt werd door Busta Rhymes. Tonight I'm Gonna Let Go. Goedemorgen, dit is de Morning Show op NPO.

0: Voor hoeveel kilometers je op je teller hebt staan, mileage van B2K. En ze bedoelen dan eigenlijk bad partners. Van hoeveel mensen had je al voordat je je huidige partner leerde kennen? En maakt dat uit?
1: Nee, toch? Who's counting?
0: Ja. Na de headlines van 8 uur gaan we het even hebben over met name de Twitter-berichten, de X-berichten van onze premier Rob Jetten. Het schijnt namelijk zo te zijn dat meer dan 200 van die berichten gemaakt zijn met AI.
1: Dat kan toch niet?
0: Is bizar, toch?
1: Ja, maak het. Hoezo kan je dat niet zelf maken?
0: En de Volkskrant heeft zelfs uitgevonden dat een pagina in zijn boek ook gemaakt is met AI.
1: Oh, wauw.
0: Je hoort er zo meteen meer over in de Morning Show. Eerst de favoriete artiest van onze grote vriendin Jasmine.
1: Michael Jackson, they don't care about us.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
1: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi

0: resultaat neergezet.
1: Het weer. Vanochtend geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
2: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
0: Phenomenon van LL Cool J hoor je zo meteen op je favoriete radiozender. Dit is NPO Blend met nu Biniman en Maya. Girls Damn Sugar.

Jij hebt die lijn geleend van White Lines, oftewel Don't Do It, uit 1983 van Grandmaster Melly Mel. Phenomenon hoorde je van LL Cool J van het toenmalige gelijknamige album.

0: Voor 8 op je donderdagochtend en wij zitten hier in een studio in Hilversum. We kijken naar buiten, we zien zowaar het zonnetje.
1: Ja, het zonnetje schijnt.
0: 20 graden wordt het vandaag, af en toe bewolking, maar ook af en toe wat zon.
1: Ja.
0: En ja, op zich beter dan gisteren dan, want nou, gisteren was het grijs.
1: Nou, grijs en nat vooral, heel erg nat.
0: Ben je nat geregend?
1: Jazeker.
0: Een hoop mensen waren natuurlijk gewoon thuis aan het werken vanwege de stakingen. Mm-hmm. En dat was wel grappig. Alle nieuwszenders waren op zoek. Die hadden allemaal een verslaggever gestuurd naar een station om te kijken of daar mensen stonden die niet wisten dat er stakingen gaande zijn of waren.
2: Oh, kut, is het die dag? Nou ja, werkbellen dan maar. Ik trok mijn bed in.
3: When I got here, there was nothing. Everything was closed.
4: How do you feel right now?
3: Stressed. I was stressed.
5: Ja, ik kwam op bron en er was niks.
0: Nee, er was niks. Ik was gisteren even op Schiphol. Daar was één trein die ging.
1: Oh, echt?
0: Dat is de trein tussen Hoofddorp Amsterdam en Schiphol.
1: Oh,
0: dat is de enige trein die je nog kon pakken.
1: Jeetje.
0: Anders kon je niet bij het vliegveld komen. Maar door die stakingen stonden er echt grote files. Ik stond voor Schiphol en moest nog een half uur wachten.
1: Jeetje.
0: Voordat ik echt de garage kon inrijden.
1: Ja.
0: Nou. Verder in Amsterdam, jouw stad natuurlijk ook gewoon.
1: Ja.
0: Ja, een beetje balen voor de mensen in Noord. Want de verbinding is natuurlijk via de metro. Mm-hmm. Anders kan je het pontje pakken.
1: Ja.
0: En anders is er een brug waar je overheen kan fietsen. Dat is de Schelling-Wouderbrug. Die is voor veel mensen wel heel erg ver.
1: Ja.
0: Maar dat was nu dus de enige optie. En wat gebeurde er om, wat was het, 3:50 'smiddags? Een storing.
1: Nee.
0: Dus hij ging omhoog om de boten door te laten.
1: Oh,
0: en
1: nee.
0: Bleef daar staan. Dus
1: nee.
0: Er was nul optie op dat moment om van Noord naar,
1: naar het centrum
0: te komen of andersom. Uiteindelijk is het wel verholpen, maar dat is dan toch balen. Dan fiets je helemaal om en dan kan je gewoon niet door daar. Ja, het is een beetje afgesloten als Noord opeens. Opeens weer ouderwets gewoon
1: een andere
0: stad eigenlijk. Ja. Hey, van de ene brug gaan we naar de andere, want hij wordt de koning van de R&B Bridges genoemd tegenwoordig.
1: Ja, dan hebben we het natuurlijk over Chris Brown. Die was pas 18 jaar oud toen zijn megahit Forever uitkwam. En het nummer is namelijk een van de meest gedraaide wedding songs. Je hoort hem ook vaak tijdens de entree van de receptie. Of juist als het feest officieel wordt geopend. Maar goed, 18 jaar oud en dan zo'n gigantische hit op je naam. Als Chris Brown nu terugkijkt op de jongen die hij toen was en hij zichzelf nou één advies mocht geven, wat zou dat dan zijn?
6: I would say, I never thought about that. That's crazy. I think I would tell him, be humble. The road ahead isn't the end. It's just the beginning.
7: Mm-hmm.
6: So, but be humble in everything you do.
0: Hij is zo lekker humble, zo lekker gewoon gebleven, deze Chris Brown. Die nu hoort met Forever op NPO Blend.

0: tot Amerikanen. Heeft dat nog met de Tweede Wereldoorlog te maken of zo? American Boy van Estelle en Kanye West. Ja, is een beetje een ding, toch?
1: The American Dream was dat altijd.
0: Maar vroeger alles uit Amerika was goed en
1: ja,
0: beter.
1: Maar daar ging je het maken. Ja. Daar kon je het maken. Dan liep je op straat en dan werd je ontdekt als model.
0: Ja, jij hebt dat echt meegemaakt zelfs.
1: Ik heb het echt meegemaakt, ja.
0: Maar dat is wel wat elke artiest en elk model wil. Van, oh, dan ga ik naar Amerika. Dat is een soort van de vervolgstap van je carrière.
1: Ja, zeker.
0: En vaak komen ze ook gedesillusioneerd terug.
1: Ja, er zijn er heel veel van die teleurgesteld terugkwamen, inderdaad.
0: Want er wonen al heel veel modellen en
1: nou, zeker
0: artiesten.
1: Als je naar L.A. gaat. Ik was eigenlijk dacht, waarom zijn hier zoveel mooie mensen? Bij de Starbucks en weet ik het allemaal. Maar ja, waren gewoon natuurlijk acteurs die aan het wachten waren om auditie te mogen doen voor whatever.
0: Oh ja. Ja.
1: Dus ja. Hey, Q, gebruik jij AI? AI?
0: AI noem ik het ook. AI. Ja. De nieuwslezers noemen het AI tegenwoordig, hè?
1: Ja.
0: Ja, artificial intelligence. Gebruik ik het? Ja, ik gebruik Claude en ik gebruik chat.
1: Oh,
0: Claude
1: en waarvoor?
0: Schijnt iets beter te zijn voor het milieu en voor onze mensen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik gebruik het eigenlijk onder andere om plaatjes te maken. Maar dat schijnt dus het meeste water te nemen en het meeste elektriciteit.
1: Oh.
0: Dus je moet zo min mogelijk plaatjes maken. tekst is beter.
1: Ja.
0: Maar daar gebruik ik het voor. Soms zoek ik even wat informatie over een artiest. Ik zoek het wel vaak nog even na.
1: Ja.
0: Dan google ik het ook nog even.
1: Zou ik ook zeker doen.
0: Om zeker te weten dat het klopt.
1: Want chat weet het ook echt niet altijd.
0: Nee,
1: hoor.
0: Hè?
1: Ik heb mezelf een keer aan chat gevraagd. Hey, wie is Jasmine Sender? Nou, daar kwam bullshit uit. Dat ik dacht, nah.
0: Oh, dat moeten we dan zo even doen.
1: Echt niet. Ja, nou, misschien is hij inmiddels, heeft hij iets meer informatie. Maar dat was echt... Ik heb wel eens ook een discussie gehad over AI.
0: Oh ja.
1: Met mijn vriend.
0: Oh, echt?
1: Ja, ik had een keer een nasi voor hem gemaakt. En dat vond hij zo lekker. En toen ging hij dus aan chat vragen hoe hij het moest maken.
0: Hoe hij jouw nasi moest maken?
1: Ja,
0: in plaats van naar jou?
1: Aan mij vraagt.
0: Dus hij liep gewoon de kamer uit?
1: Nee, hij was toen thuis in Antwerpen. En toen ging hij het maken. En toen belde hij en zei hij... Oh, het smaakt toch anders dan die van jou.
0: Yo.
1: En ik zeg... Yo. Weet chat ook dat die specerijen moet gebruiken en zo.
0: Ja.
1: En de liefde die ik erin stop.
0: Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja, maar goed, we hebben het hier over omdat nu natuurlijk ook naar buiten is gekomen dat onze premier Rob Jette, dat er naar buiten is gekomen dat hij dus berichtjes door AI heeft laten maken.
2: De Volkskrant schrijft dat zeker 232 social media berichten van premier Jette en D66 geschreven zijn met AI. Dat blijkt uit onderzoek van de krant.
0: 232 berichten zijn dat.
1: Ja, het is. Ik vind het. Weet je wat ik het meest pijnlijke vind daaraan?
0: Nou?
1: Tegenwoordig denk ik, ja, jongens, een paar jaar geleden gebruikte niemand het. Moest je nog je eigen verstand gebruiken om überhaupt een brief of een berichtje te maken.
0: Ja.
1: Maar. Wat ik zeg maar dan nog erger vind, hij heeft dan excuses gemaakt aan de Molukse gemeenschap die na de Tweede Wereldoorlog gedwongen in Westerbork werd ondergebracht. En met zijn bezoek aan het kamp en van waaruit meer dan 100.000 Joden en Sinti en Roma werden gedeporteerd en later vermoord. Had hij dus excuses aangeboden.
0: Aan de Molukse gemeenschap voor het feit dat zij daar tijdelijk gestationeerd werden.
1: Maar dat is helemaal niet door hem geschreven.
0: Oh, dat is ook door AI gemaakt?
1: Ja.
0: Het excusesbericht?
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Nou, dat is toch shocking?
0: Ja, dat is wel heftig, ja.
1: Dus wat voor gevoel zit daar dan in? Nou, zie je, nou daar ben ik geweest. Oké, chat, maak even een gevoelig post.
0: Ja. Over... Zou het, ja, je kan natuurlijk ook vragen van, hey, klopt dit taalkundig? Weet je, is het een correctie geweest of is het de hele tekst geweest?
1: Ja, maar goed, er wordt gezegd, dus de empathische woorden die zijn niet door Jette zelf geschreven en ook niet door een ander mens. De Volkskrant heeft daar dus onderzoek naar gedaan. En ze zeggen ook dat de premier zelf iets van 68 posts en zijn partij D66 164 posts heeft gemaakt door ChatGPT of Claude. Zijn partij reageert daar ook op. En ze zeggen, elke post en alle content begint en eindigt altijd met de blik en de verbeteringen van onze medewerkers. Ze zeggen dat niet alle AI-teksten nog worden bewerkt. En soms worden posts wel geaccordeerd zonder aanpassingen.
0: Even een stukje uit die post naar de Molukse gemeenschap.
1: Ja.
0: Jette zei, excuses zijn nooit het eindpunt. Ze krijgen pas echt betekenis door wat we daarna doen.
1: Ja.
0: En dat meent hij dan dus gewoon niet, want het is gewoon ChatGPT.
1: Nee, ja, deze
0: maar hij staat er
1: zegt,
0: misschien wel achter.
1: We gebruiken het als hulpmiddel zoals zoveel Nederlanders doen. Ja.
0: Hoe gebruik jij ChatGPT of een van de andere softwares waar je hetzelfde mee kan doen? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Je kan klikken op Blend en dan op berichtje. We horen graag van je. Wat maak je ermee? Wat doe je ermee? En vind je dit te ver gaan? Of is dit gewoon de tijd waar we naartoe gaan? Laat het even weten. Dan lezen we jouw berichtje zometeen voor in de Morning Show. Zo ook in de Morning Show Anthony Hamilton met Mama New Love. En eerst hoor je Chaka Khan, die een nieuw project heeft. Shaqzilla. Samen met Snoop Dogg hoor je haar op Boogies in My Soul.

0: in Amsterdam, deze Anthony Hamilton met Mama New Love. Ik mis mijn moeder ook eigenlijk altijd als ik liedjes hoor over moeders en zo.
1: Nou, snap ik wel.
0: Is toch wel een beetje een ding. Is ook wel een beetje een ding van deze leeftijd, hè? Dat je ouders misschien wel verliest omdat ze toch wat ouder worden.
1: Ja, oeh, lastig.
0: Even iets anders.
2: Ja. Het NPO Blend weer.
1: Vanochtend geregeld zon en vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het ook wat gaan regenen.
0: We hadden het er net over dat de Volkskrant heeft ontdekt dat door D66 en onze premier Jette maar liefst 232 AI-berichten online zijn geplaatst. Ja. Bijvoorbeeld op X. Dus berichten die eigenlijk via ChatGPT of een soortgelijke software zijn gemaakt.
1: Ja. Ik vind het aan de ene kant denk ik, hoezo? Dus je kan toch zelf wel iets bedenken? Of hij heeft toch ook een team die dan gewoon hersens hebben om iets te posten, maar dat wordt dan gewoon door AI gedaan.
0: Onze vraag is aan jou, als je nu luistert, van gebruik je AI ook en hoe dan?
1: Ja.
0: Weet je wel, is het echt je partner? Ga je ermee slapen, zeg maar? Of is het een soort van Google voor je? Of doe je er helemaal niks mee? Jasmine heeft bijvoorbeeld altijd een bloknoot mee naar de studio.
1: Ja, ik hou van schrijven. Zo onthoud ik ook dingen. Ik ben gewoon een dinosaurus, denk ik. Ik ben gewoon oud en ik hou gewoon van de old school way. Dus ik vind dat hele ChatGPT kloot, weet ik het allemaal. Ik vind het eigenlijk een beetje onzin.
0: Je bent niet de enige, want ik zie een berichtje van Damien binnenkomen. Die zegt, ik gebruik heel die onzin niet. Ik gebruik gewoon mijn hersens.
1: Dank je wel, Damien. I'm not alone in this.
0: En er komt meer binnen.
1: Ja, Saïd zegt, ik ging met ChatGPT opzoeken hoe oud Q is. Maar zelfs die weet het niet.
0: Wauw.
1: The big mystery op jouw leeftijd. Dat
0: Miranda stuurt ook een berichtje. Die zegt, ik gebruik chat als psycholoog.
1: Oh, wauw.
0: Doe meer mensen, hè?
1: Ja?
0: Ja, gewoon echt hun problemen bespreken met ChatGPT.
1: Oh, dat vind ik best wel tricky.
0: Ja.
1: Want als chat zegt van, nee, ik zou dat niet doen.
0: Nou ja, als het goed is, wordt er op gecontroleerd en wordt er informatie gegeven die een beetje veilig is. Maar het is natuurlijk geen mens.
1: Nee, dus dat.
0: Dus, vertrouw er niet helemaal op, inderdaad.
1: Galit zegt, als je geen AI gebruikt, ben je niet van deze tijd.
0: Dan nou, ben je een dino.
1: Dan ben ik een boze dino.
0: Dankjewel voor de berichtjes. Wil je nog even reageren op de vraag van hoe gebruik jij AI of AI? Dan kan dat via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. Zometeen Mary J. Blige in de Morning Show met Oh! En dit is een mooie plaat van Khalid. Die wil graag je locatie weten. Location is dit. En daarom is het 8:30 geworden. Goedemorgen. Dit is de Morning Show op

0: So, Mary J. Blige met Ooh.
1: Mirror, mirror on the wall. Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond. James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn Time.
0: In Popcorn Time bespreken we de films en series die nu de moeite waard zijn om te checken. En mijn collega Jasmine heeft er eentje meegenomen waar je u tegen zegt en misschien wel een beetje van gaat griezelen.
6: Ja. Het is de film The Whisper Man. En die is dus net uitgekomen op onder andere Netflix. En kijk, ik moet even uitleggen. Mijn vriend en ik, wij zijn altijd degene die dan op de bank zit. Zegt, oh, laten we even een filmpje kijken. En dan zijn we echt een half uur bezig.
0: Om te zoeken.
6: Van nee, ik heb daar geen zin in. Of, oh, is dat wat? En dan kijken we even snel een stukje of een trailer. En denk, nah, toch niet. En een half uur later denk je, oké, laten we deze dan maar doen. En toen kwamen we dus op deze, op The Whisper Man. Want Robert De Niro zit daarin. En nou, ben ik wel fan van De Beste Man. Ik vind dat hij een hele goede acteur is. En ook goede films heeft gespeeld. Dus ik was best wel benieuwd. Want inmiddels is deze man 82 jaar geworden.
0: Ja, ik zie zelfs 83 inmiddels.
6: Oh, is inmiddels 83.
0: Ja.
6: Nou, gefeliciteerd.
0: Maar hij heeft wel een vrouw van 46.
6: Ja.
0: En drie jaar geleden nog een kindje gekregen.
6: Ja, precies.
0: Dus
6: ja.
0: Hij blijft jong.
6: Hij blijft jong. Nou, moet ik wel zeggen, toen ik de film keek, lette ik toch wel een beetje op hoe hij liep. En toen zag ik wel, het is wel een oude man geworden.
0: The Whisper Man, even een klein fragmentje.
6: Yes. If your window's left unlatched, you'll hear him
0: tapping at the glass. Nou, dat klinkt spannend.
6: Ja, het is wel echt een spannende film. Het plot is een weduwnaar die een misdaadboek schrijft. Verhuist met zijn 8-jarige zoon naar het rustige stadje Featherbank. Dat 15 jaar eerder werd geteisterd door een seriemoordenaar, bekend als de Whisper Man. En wanneer zijn zoon wordt ontvoerd, roept hij de hulp in van zijn vervreemde vader, gespeeld door Robert De Niro, een gepensioneerde regisseur. En samen ontdekken ze een verband tussen de ontvoering en de oude zaak, waarbij ook sprake kan zijn van een medeplicht. Ja. Het is, wat ik altijd zo tof vind, ik zie altijd wel meteen, wordt het een hele spannende film of niet? De film begint ook met een soort van drone. De color grading is ook een beetje zo grijzig. En dan weet je al van, dit wordt spannend. Ja, dat wordt spannend. Ja, dus ik heb echt genoten. De film duurt 111 minuten. En merk je eigenlijk niks van.
0: Het is een aanrader.
6: Ja, ik vind het zeker een aanrader. Ja.
0: Oh ja. Ja. En mocht je van de documentaire zijn, ik had het er gisteren al even over. De documentaire over Mr. T is ook te vinden op Netflix.
6: Okay.
0: Die we ook kennen als B.A. Baracus in de A-team,
6: ja.
0: De man met de hanenkam en de gouden kettingen. Vind ik ook een aanrader. Ondanks dat hij hem zelf niet zo cool vindt. Want hij vindt dat het te weinig gaat over zijn geloof en zijn mooie dingen in het leven. Hij heeft ook heel veel gedoneerd.
6: Ja.
0: Maar ik kreeg toch een tipje van de sluier over hoe het leven van Mr. T eruit ziet en uitzag.
6: Okay,
0: de man is ook inmiddels in de 70.
6: Nou, dat is jouw tip. Mijn tip is dan The Whisper Man. En ik kreeg een berichtje binnen van Vincent, die hem ook heeft gezien. En hij vindt hem ook echt top. Nou, dankjewel, Vincent.

0: Q-Tip. Uit de tijd dat hij solo ging nadat hij Tribe Called Quest had verlaten. Het is 7 voor 9. Je luistert naar de Morning Show en we hebben je hulp een beetje nodig, want het is alweer bijna tijd voor de Power Pokoe! En deze week weer een nieuw thema.
1: Zeker, female empowerment. We zoeken tracks en artiesten natuurlijk die jou het gevoel geven van ja man, deze vrouw, daar krijg ik energy van en respect voor haar en of die track die ze zingt, geweldig. Daardoor voel ik me als vrouw top, on top of the world. Maar ook als man kan je het ook inzenden van ja man.
0: Ik hou ook van powervrouwen.
1: Ja toch?
0: Precies. Ja zeker.
1: Ja, dus we hebben Janet Jackson al gehad met The Pleasure Project. En we hebben ook Whitney Houston voorbij zien komen met I'm Every Woman. Welke wil jij nou horen?
0: Ja, dat kan je laten weten via de NPO Luister-app. Ja. Klik op Blend en klik op berichtje en stuur hem even door.
1: Ja, welke vrouw komt er nu ineens zo bam bij jou naar boven?
0: Ja, misschien deze vrouw wel. Ze heeft haar album opnieuw gelanceerd afgelopen vrijdag, want ze was jarig, werd 45. Beyoncé heeft de 20th Anniversary Deluxe Edition van B-Day uitgebracht. En daarop staan ook nieuwe tracks zoals deze Morning Dew, oftewel Dunk.

0: 9 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Ja, good morning. Je hoort zometeen Angie Stone met I Wanna Thank You. Maar we gaan eerst even naar Miami met Will Smith.

0: Ja, we zoeken female empowerment. Dus echte powervrouwen en ook een beetje power tracks dan.
1: Ja, zeker. En er zijn weer wat leuke reacties binnengekomen.
0: Ja, ik zie dat Charlie die wil graag Miss Independent horen van Nio.
1: Ja.
0: Safira die stuurt Who's That Girl van Eve.
1: Oké.
0: Okay. Belize komt met Alicia Keys, Girl on Fire.
1: Oh.
0: En Danny hebben we aan de telefoon.
1: Oh, Danny hebben we aan de telefoon. Even kijken, want ik doe dit nu natuurlijk
0: dat is de knop waar tel A bij staat.
1: Oh,
0: ja. Ja, lukt die?
1: Jazeker.
0: Yay.
1: Zeker.
0: Hallo Danny.
1: Hey Danny.
2: Goedemorgen. Goeie knappe Jasmin.
1: Dankjewel Danny. Ik ben zo blij dat ik tel A heb ingedrukt.
2: Netjes. Goed,
1: maar vooral belangrijker dat jij aan de telefoon bent. Want toch? Super tof dat we jou kunnen spreken. Want jij reageerde op onze oproep. Wat was jouw reactie?
2: Ja, toen jullie die oproep deden en zeiden van echt een power track waarvan vrouwen, die echt staat voor vrouwen empowerment, dacht ik als eerste aan Queen Latifah.
1: Ja.
2: En met Unity, U-N-I-T-Y.
1: Oh, wow.
0: Waarom dan?
1: Ja.
2: Ja man, zeker.
1: En waarom?
2: Nou ja, als je naar die lyrics luistert van die track, waar ze het ook over heeft, ja, dat is gewoon echt wel power van, hey, ik ben een vrouw en laat me gewoon, doe geen toffe dingen als man en noem me geen bitch en kom niet met je onzin.
1: Ja, lekker Danny!
0: Kom niet met je onzin!
2: Nee, want laten we wel wezen, ja, zeker voor toen de tijd al, ja, mannen dachten dat ze alles konden maken, maar dat hoort gewoon niet, dat is niet. En die boodschap is vandaag de dag nog steeds hartstikke belangrijk, vind ik.
0: Ja. Dat is ook een beetje tegengeluid. Uit in de tijd, in die tijd, ja.
2: Precies. Dus dat is extra tof. Dus extra power voor vrouwen.
1: Kijk.
0: En die lekkere saxofoon die er doorheen hoort.
2: Sorry, nog een keer?
0: Die lekkere saxofoon.
2: Ja, die is echt lekker, man. Die is echt lekker.
1: Nou, Danny, jij mag hem zelf even aankondigen.
2: Oké, nou ja, hier nu in de ether voor iedereen power. Power voor de vrouwen. UNITY van Queen Latifah.
1: Dankjewel, Danny.

0: Open Nature Remix van Right Here van SWV Sisters with Voices. Ik mocht ze ooit aankondigen in de Ahoy in Rotterdam. En werd zowaar een beetje versierd door een van deze dames.
1: Nou, een beetje. Ze riep Cuba!
0: Ja, ze riep Cuba. En ze was over mijn shirt aan het strijken. Van, oh, dat is een nice shirt. En ondertussen mijn bast aan het aanraken en zo.
1: Ja.
0: Maar ik heb niet doorgepakt. Ik was een beetje verlegen. Ik was even in de war van, hè, gebeurt dit echt? Ja, een beetje chicken inderdaad. Hey, over chicken gesproken. Elon Musk heeft een hoop kinderen en dus ook een hoop exen. En een van de exen die komt nu, klapt uit de school eigenlijk.
1: Oh.
0: Want die zegt tegen de pers eigenlijk dat ze 40 miljoen kreeg aangeboden van Elon Musk om verder voortaan in haar leven haar mond te houden over hem.
1: Oh, wauw.
0: $40 miljoen. Ja.
1: Maar heeft ze ook geld gekregen voor het feit dat ze een kind heeft gebaard van hem?
0: Nee, ja, ze hebben dus gewoon een kind samen. Maar hij heeft geloof ik 17 kinderen. Dus hij heeft echt ontzettend veel kinderen.
1: Maar dat moet toch eigenlijk ook gewoon verboden worden?
0: Ja, maar ze zegt dus nu, ze komt dus nu naar buiten, deze Ashley St. Clair. Mm-hmm. Ze zegt dat hij eigenlijk een beetje gek is. Luister maar.
2: He texted me in the context that we need to have a legion of children before the Civil War. So I think whatever it is, what he's doing with this platform and X cannot be ignored, because he is stoking flames that don't exist in the real world. And he is creating something that is causing real world affects with all of these inputs on X.
0: Nou, ik heb het nog even bijgezocht. 14 kinderen heeft hij.
1: Jeetje, Mina.
0: Maar hij zei dus van voordat de revolutie
1: komt, de burgeroorlog uitbreekt en inderdaad,
0: moeten zoveel mogelijk kinderen maken, jij en ik, zei hij tegen haar.
1: Oh, wat eng.
0: Toch een beetje eng, toch? Als zo'n topman, zo iemand met zoveel geld, een van de rijkste mensen ter wereld, dat soort dingen zomaar zegt.
1: Ja. Nou, ik zie ook weer een andere ex die ook weer dingen over hem zegt. Door hem heb ik geleerd wat gaslighten betekent. Ja, dat hij, en ook gewoon dat hij dingen in de oren fluistert van, ik ben de baas in deze relatie.
0: Een andere ex van Elon Musk.
1: Ja, een andere ex. Ja. Ik vind dat, ik vind sowieso een eng mannetje.
0: Ja.
1: Maar heftig.
0: Ja, een beetje een ding toch, dat je denkt van, nou, zou die dan toch meer weten dan wij?
1: Ik denk het wel.
0: Or is he just crazy? En zij zegt dus ook van, pas op met dingen zomaar overnemen van Twitter.
1: Ja.
0: Want hij heeft gewoon invloed op dat bedrijf, op X.
1: Ja.
0: Dus hij kan gewoon dingen alteren en ook dingen weghalen die hij niet leuk vindt en dingen pushen die hij wel leuk vindt.
1: En is hij nou nog steeds bevriend met Trump of is dat toch niet meer?
0: Ja, af en aan, hè? Af en aan.
1: Aan en uit. Knipperlichtrelatie.
0: Soms geeft ze elkaar weer een award en dan schelden ze elkaar weer de huid vol.
1: Crazy.
0: Nou, ben je in ieder geval op de hoogte over deze ex van Elon Musk? Hij heeft er nogal wat, want hij heeft tenslotte 14 kinderen. Givian hoor je nu op je favoriete radiozender. Dit is de Morning Show op NPO Blend met nu Jezebel.

0: If I had no loot, Tony, Tony, Tony. Ja, zou je ook bij me zijn als ik helemaal geen geld had?
1: Zeker.
2: Het NPO Blend weer.
1: Het is geregeld zonnig. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. Het wordt een graad of 20.
0: Oh, lekker.
1: Ja.
0: En droog is ook wel weer
1: dat
0: nieuw,
1: is
0: toch? Na
1: heel
0: gisteren
1: fijn.
0: Denk je,
1: dat was één natte bedoeling.
0: Wat verademing.
1: Ja.
3: Caribbean Classic.
0: De zon komt ook uit je speakers voor de Caribische klassieker van vandaag, a.k.a. de Caribbean Classic. We gaan naar Puerto Rico en naar het jaar 2000. Want in dat jaar maakte Don Omar zijn allergrootste hit. Dale, Don, Dale.
1: Oeh, lekker.
0: En daarvan zegt hij ook, het is mijn grootste mislukking eigenlijk wat geld betreft.
1: Oh, shit.
0: Want hij heeft er $1000 voor gekregen.
4: Dale Don Dale, te confieso, es uno de mis peores negocios en la industria de la música. No soy el dueño del tema. El tema tiene otro dueño, tiene otra compañía, pero a Don Omar lo conocen por Dale Don Dale.
0: Ja, dus ze kennen me van Dale Don Dale, maar er is een andere eigenaar. Hij heeft het gewoon weggetekend. Er was een producer op zoek naar vocalen. En die bood $1000 en toen zei hij ja. De eerste versie klonk trouwens zo.
2: Dale.
0: Andere ritme, toch?
1: Ja.
0: Dan dat we kennen. Maar ja, dus hij heeft er geen geld voor gekregen. Maar hij kan er wel overal mee optreden, want iedereen kent deze plaat. De grootste hit van Don Omar heet Dale Don Dale.

0: En Alicia Keys op NPO Blend. En daarom is het bijna 9:45 geworden. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Wilde heel veel nieuws uit Australië met je delen. Want het klinkt als iets goeds. Australië wil af van de algoritmes op sociale media. Na het invoeren van het social media verbod voor kinderen wil Australië nu de bedrijven aan banden leggen. Zo willen ze dat gebruikers controle krijgen over wat ze zien. En dat social media minder verslavend worden voor onder andere jongeren.
1: It would mean offering a feed showing posts from only your friends and family. Return to the old days where you can get to the end and you're all caught up.
0: Een politicus legt het ook nog even uit.
2: This is not about giving government control. This is not about giving government control. It's about giving people control. It's about putting choice back into the hands of Australians online.
0: Ja, en dat betekent dus dat je eigenlijk een knop krijgt, bijvoorbeeld op je Instagram, waarmee je kan zeggen van, ik swipe hem even naar alleen de mensen die ik volg en hun laatste post. Uh-huh. En niet al die reclame en andere bedrijven tussendoor van mensen die ik niet volg.
3: Dat zou toch fijn zijn?
0: Best wel chill, toch?
3: Ja, ik word ook helemaal gek van al die, voorgesteld voor jou, denk ik. Waar zit ik naar te kijken? Dan ben ik drie. Moet ik weer doorscrollen?
0: Het schijnt nu te kunnen. Je kan het instellen, maar je moet helemaal achter een instelling. En als je de app dan weer dichtgooit, dus even wegswipt, dan begin je weer bij nul. Dus dan zit je weer in het algoritme.
3: Wat een gedoe.
0: Dus één knop bovenaan.
3: Oké.
0: Fantastisch.
3: Ja,
0: wil nu alleen even zien wat mijn vrienden posten.
3: Ja, maar dus dat en inderdaad wat die vrouw ook zegt van waar het in eerste instantie om ging, toch? Ik bedoel, zo is Facebook bijvoorbeeld toch begonnen. Dat je met je vrienden, dat je op de hoogte wil blijven van wat er met je vrienden
0: gaat.
3: Wat gebeurt
0: er? En niet van 10 dagen geleden.
3: Maar ook niet van vreemde mensen.
0: En niet van vreemde mensen.
3: Nee, wie is
0: Jan
3: op de hoek? Ken ik helemaal niet. Ja, precies. Nee. Sla met rust.
0: Ja. Dus als de overheid meeluistert hier in Nederland. Want wij zijn ook voor zo'n knop.
3: Ja.
0: En het is dus ook om de verslaving tegen te gaan. Hè? Want jongeren raken gewoon verslaafd door die algoritmes.
3: Ja.
0: Het is zo ingesteld dat ze echt, ze nemen je gewoon helemaal mee naar wat je precies wil zien.
3: Mm-hmm.
0: Misschien heb je dat ook wel eens. Dat je denkt,
3: Zeker.
0: Even 5 minuten kijken. En dan zit je een uur door te swipen.
3: Ben ik er een uur verder en denk ik, shit, ik had mijn administratie moeten doen. Ik had dit moeten doen.
0: Daar gaat je dag.
3: Oh, boodschappen. Ja, daar gaat je dag, ja.
0: Dus hopelijk komt die knop ooit ook in Nederland. Wij zijn voor in ieder geval.
3: Absoluut.
0: Zometeen in de Morning Show, Miss Lauren Hill met Lost Ones. Laatst heeft ze nog opgetreden bij het concert van Jay-Z op de verjaardag van Beyoncé. Op vrijdag stonden ze in Londen. Was zij samen met Wyclef en vertegenwoordigde ze de Fugees.
3: Oh, cool.
0: Niet met z'n drieën, want Pras zit vast, de derde lid van de Fugees.
3: Okay.
0: Dus Miss Lauren Hill, zometeen met Lost Ones. En dit is Usher met Bad Habits.

0: deze op Last Ones. Het is alweer 7:10. Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen. De studio zit er weer lekker in hier. Ik vind het altijd zo gezellig als ik de studio binnenkom lopen.
0: Oh, wat leuk.
2: Nou, wij ook. Als jij de studio binnenkomt lopen.
0: Goed dat je er bent. Maar wel interessant. Hoe is het afgelopen met die hoorde een schietpartij bij je voor of zo?
1: Nou, nee, niet overdrijven. Ik zei niet schietpartij. Ik zei dat ik gisteren in de keuken hoorde ik in één keer zo staan blijven. Handen omhoog op je rug. En dat ik een hekel heb aan mensen die zo, hoe noem je dat ook alweer?
0: Ramptoeristen,
1: ja. En toen werd ik in één keer zelf één. Omdat mijn nieuwsgierigheid toch echt, maar ik kon niks vinden.
0: Ja.
1: En ik ben op zoek gegaan en ik heb nog steeds geen antwoord.
0: Oh, je hebt nog geen antwoord?
1: Nee.
0: Een dag later.
1: Ja.
0: De buren weten ook niks.
1: Nee.
0: Nou.
2: Wow. And you were awake.
0: Ja, dat was geen droom.
1: Ja, ik hoopte dat ik nu een heel spannend verhaal had, ja. Maar helaas.
0: We zaten te wachten 3 uur lang. Straks komt Jamie Joy.
1: Ja.
0: Dat wordt me toch een verhaal. Oké, dan de grote hit.
1: Zal iemand op een fatbike zijn geweest?
2: Oh, waarschijnlijk.
0: Zomaar de fatbikes. Ik hoorde trouwens dat ze nieuwe fatbikes aan het maken zijn met dunnere banden. Die kan je nu krijgen.
1: Ja.
0: Dus het ziet eruit als een fatbike, maar is volgens de regels toch weer legaal.
1: Ja, is het illegaal dan?
0: Ja, de fatbikes met dikke banden worden illegaal inderdaad.
1: Nee,
0: ja,
1: dus ik moet mijn fatbike wegdoen.
0: Binnenstad niet meer bijvoorbeeld. Ja.
1: Dit wist ik nog helemaal niet.
0: Er zijn dus al steden waar je de binnenstad niet in mag gaan.
2: Ja, sommige parken niet. Ja. Bijvoorbeeld Vondelpark mag je niet in met de fatbike.
1: Oh, dit wist ik helemaal niet. Nou, ik fiets gewoon nog. Maar wat wel grappig is, ik heb dus 2 kinderzitjes erop voor mijn tweeling. En laatst fietste ik. En toen was er een meid, ik denk van een jaar of 13, 14. En die zei, oh, kijk nou, dat ziet er ook niet uit, zo'n moeder op een fatbike.
0: Oh. En dat hoorde je gewoon.
1: Ja,
2: I heard that.
1: Yeah.
2: Thank you.
0: Mensen kunnen zo helpen aan de grote hits van Mary J. Blige.
1: Ja, klopt. Gisteren is daar Real Love bijgekomen.
0: Oh, Real Love.
2: Oh,
0: ja,
2: lekker.
0: Wel een van mijn favorieten.
1: Ja, nog maar 2 plekjes over. Dus hebben we Be Without You, Be Happy en Real Love.
2: Lekker.
0: Dus wat ontbreekt er nog aan de muzikale carrière van Mary J. Blige? Wat zijn haar grootste hits geweest? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en laat het Jamie Joy even weten. Dan hoor je het zometeen in Jamie's Choice Jams.
1: Yes.
0: Jasmine, ik zie jou maandag weer.
2: Nee, ik zie je morgen.
0: Oh, je bent er morgen
2: gewoon. Ik ben er morgen gezellig.
0: Ja, want dan gaan je grote vriendin Cecilia Romley bellen morgen. Die lanceert een nieuwe single.
2: Ja. Oh, heel leuk.
0: Nou, dat en meer morgen in de Morning Show. Maar blijf lekker luisteren zometeen voor Jamie's Joyce Jams. En ook voor deze grote hit van Eminem. En 50 Cent zegt dat hij wel een versus battle wil doen. Maar alleen als het tegen deze gast is. Eminem hoor je met Without Me.
3: I'm not doing it.
2: You sure? We'll just keep checking.
3: He's serious. Y'all can call me back if you can get M in this motherfucker. If you get M to do it.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Britse Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

klaar, maar eerst heb ik Akon met Ghetto. En wat ik eigenlijk best ghetto van hem vind, is dat hij een hele periode heeft opgetreden en zijn broer ook inzette als dubbelganger om extra te cashen. Het zal je maar gebeuren, hè, dat je naar een concert van Akon gaat

En Ivo die stuurt in de NPO Luister-app... je klinkt extra vrolijk vandaag. Wat is gebeurd? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik gewoon met de juiste muziek ben opgestaan of zo. Dat doet muziek met een mens. Ik ben inderdaad heel vrolijk. En het is mijn doel om jou ook extra happy te maken vandaag. Dus als je nou zoiets hebt van... hey Jamie Joy, als je deze track draait... ja, dan maak je me toch zo blij. Dan hoor ik dat graag van je. Je kunt je verzoek insturen in de NPO Luister-app. Wat wil jij nu horen op Blend? Laat het me weten met een berichtje of een voice memo. En ik draai het voor je. Nu eerst Rihanna met Rude Boy.

0: soul. Blend. Elf uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona.

onderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

track kan ik jou vandaag blij maken, vroeg ik aan je. Er kwamen verschillende requests binnen, allemaal goede nummers. Maar Vincent, die had me het meteen te pakken. Ik ben onlangs naar het concert van Anthony Hamilton geweest. En ik denk dat het beste concert is waar ik ben geweest eigenlijk. Het was zo intiem in Paradiso, zo mooi. Ik heb daar staan huilen. Dus toen hij instuurde, kan je Charlene draaien? Dacht ik, ja man, dit ga ik niemand onthouden. Anthony Hamilton hoor je nu bij Blend. Vandaag met Jamie Joy.

staan met Hundreds. Maar eerst nog NSYNC en Nelly met Girlfriend, de remix. En deze drie tracks zijn zo random, zo verschillend. Maar ze hebben één ding met elkaar gemeen. En dat is eigenlijk dat ze alle drie zeggen... Hey, liefde, dat is leuk. Totdat je er middenin zit. Would you be my girlfriend?

jij een oogje hebt op die ene girl uit de buurt met stijl en attitude, dan heb ik de perfecte track voor je. LL Cool J hoor je zo, maar eerst zetten we even die vakantieganger van een Jamie de Ruiter in galop. Goedemorgen, hij moet toch ook een beetje blijven werken, hè? Net als jij.

0: Want Jamie de Ruiter die is aan het genieten van zijn vakantie. En jij en ik, ja, moeten gewoon aan de bak. Maar ik beloof je, ook van mij krijg je de lekkerste hip-hop, R&B en soul. Zoals je gewend bent. De NPO Luister-app staat open. Dus mocht je het leuk vinden om iets met me te delen, een berichtje, een voice memo, stuur het naar me door. Ik check het allemaal zelf. Zo ook de voice memo van Ugur. Die heeft een nummer in zijn kopie. En die zei, kan je die alsjeblieft voor me draaien, zodat hij uit mijn hoofd gaat? Nou, met alle liefde.
1: Ik heb een nummer in mijn kopie. Who's that girl? Na na na na na na na na na na na. Who's that girl? Na na na na na na na na na na.
2: It's about that time, yo.

and soul. Blend. 12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

gemaakt door Mary J. Blige. Ja, gelukkig hoef je er niet één te kiezen. We hebben 5 spots, want net als Jamie, die lekker met vakantie is, doe ik deze week vandaag met jou de Blend Essentials. Iedere dag van de week voegen we een track toe. En deze week is het Mary J. Blige. Er staan inmiddels 3 nummers in. En vandaag gaan we nummer 4 toevoegen. Maar welke moet dat zijn? Maandag hadden we als eerste deze. Be Without You. Ik vond het een goede start. Dinsdag voegden we deze eraan toe.

nog 2 spots over. Welke mag absoluut niet ontbreken? Vincent die stuurde Family Affair in, maar ik heb ook No More Drama voorbij zien komen. En eigenlijk nog een hoop andere. All I Need zie ik ook, stuurt Alex. Ja, de track die het meest genoemd wordt in de NPO Luister-app, die haalt het tot de Blend Essential Top 5 van Mary J. Blige. Welke moet het zijn? Laat het me weten in de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo. De Blend Essentials van Mary J. Blige.

vijf meest iconische tracks van Mary J. Blige. We hebben deze week als eerste Be Without You toegevoegd. Daarna Be Happy. En toen Real Love. Vandaag nummer 4. Als het aan E ligt, wordt het All I Need. Een featuring met Method Man. En Selma die had een beetje keuzestress. Maar ik begon hem eerlijk gezegd ook een beetje te zweten. Want er zijn een aantal tracks waarvan ik zelf vind van hey, die horen in die top 5. Alleen ja, het ligt niet aan mij, hè. Ik stel hem niet zelf samen. Dat doe jij. En ik ben zo blij dat vandaag de meeste stemmen voor een track zijn die ik er in ieder geval heel graag in wilde hebben. En dat het toch is gelukt. Vol.

0: Tiana, die is er nu.
1: Hey,
0: met een soort mic switch.
1: Pak me met deze microfoon. Holy moly. Ben ik even blij dat er geen live beelden zijn van dit.
0: Dit gaat helemaal smooth, hoor.
1: Waar we op horen.

0: Ja, ik ben vandaag gaan zetten. Ik mag kaartjes weggeven voor Jilly van Philly.
1: Oh, ja.
0: Ja, ik vind het super spannend.
1: Hoezo vind je het spannend?
0: I don't know. Ik wil iedereen kaartjes geven, maar ik heb er natuurlijk maar twee.
1: Ja, nou, ze kunnen van jou...

0: ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag. Bijzondere dag vandaag. Ik hoop dat ik je blij kan maken met die felbegeerde tickets. Montel Jordan trapt het feestje alvast voor je af. This is how we do it.

week draait het om Blend op één ding. Vandaag ben jij in de beurt. 10 oktober, AFAS Live, Jilly from Philly. Je kan erbij zijn. Perfecte date night, ik zeg het je. Het enige wat je moet doen is hard rek raden, dus hou je raad.

ga zometeen een van de grootste rappers aller tijden draaien, omdat ik hem wat extra buma wil geven. Een paar maanden geleden werd een jongetje van 6, een van zijn grootste fans, aangevallen door 2 honden. De jongen verloor beide armen. Het enige wat hij wilde was zijn grote held ontmoeten. Heeft hij gefixt? Hij mocht helemaal naar Allee komen met zijn hele familie. Hij komt eraan voor je, eerst Carrie Hilson en...

0: tickets for Chili from Philly. Home of classic R&B, hip-hop and soul. Blend.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilver. Deze plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete

0: blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En je bent mooi op tijd. We gaan zo meteen de stoute schoenen aantrekken. Gaan tune voor je draaien die je nergens anders meer op de radio hoort. Hey, good times. Siana 1 tot 4. That's how we do.

van de Yin Yang Twins, Wait the Whisper Song. Ja, in de tijd dat iedere rapper eigenlijk in je oor stond te tetteren, gingen deze mannen juist fluisteren. Nu zouden ze dat ASMR noemen. Een iconic track, maar goed, misschien ga je liever voor deze.

Welke wordt het voor jou? A, wait. Of toch B, get low. Sneak even in die NPO Luizen app. Ik zie dat deze nu een voorkeur heeft. Maar als jij zegt nee, doe mij maar ASMR. Moet je dat nu doorgeven? Komt eraan voor je. Eerst The Roots en Music.

track Ways, The Whisper Song. De track die onder andere Humphrey, Jessica en Mert willen horen. Lang niet gehoord, al helemaal niet op de radio, dus vandaag zou zomaar de dag kunnen zijn. Maar goed, dit is de track tegen wie die het moet opnemen. Track Bigelow.

0: home of classic R&B, hip-hop and soul. Blend.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zometeen tickets weggeven voor Jill Scott. Groot moment. Dus stuur me even een testberichtje via de NPO Luister-app.
1: Tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hier komt hint 1. Hint 2. Just can't hold it. Hint 3. Just can't hold it. Ja, dat was hem alweer. Dat was hem alweer. Welke Joska-track hoorde jij? Laat het nu weten via de NPO Luister-app. En zorg dat je binnen nu en een kwartier goed bereikbaar bent. Want wie weet, sta jij straks oog in oog met Jill.

0: graag in de NPO luisteren?
1: Ja, ik zat erop te wachten eigenlijk.
0: Oh ja?
1: Ja, echt.
0: Heb je al de hele week misgegrepen dan?
1: Ja, elke keer schiet die app eruit. Dus nou heb ik zoiets van, ik ga het nu op tijd de app aanzetten.
0: Oh, klopt. We hadden wat problemen natuurlijk deze week met die app. Je was er heel snel bij. Ben je een groot fan van Jill Scott?
1: Ja, groot fan, groot fan. Ik ben een echte liefhebber, ja, vandaag.
0: Ben je opgegroeid?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat de eerste CD uitkwam, heb ik haar toen in Paradiso gezien. Dat was de eerste keer. En toen was ik helemaal gek van Jill Scott. Helemaal te gek.
0: En was dat de laatste keer ook dat je haar zag?
1: Ja, dit is de eerste en de laatste keer dat ik haar heb gezien.
0: Nou, dan snap ik wel dat je die tickets wil winnen. Ik heb drie fragmenten voor je klaarstaan. Alle drie stukjes van hetzelfde Jill Scott-nummer. Ik laat ze zo alle drie achter elkaar aan je horen. En dan moet je me laten weten welke track dit is. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar
0: voor. Oké, is goed. Hier komen ze.
2: Just can't hold it. They just can't hold it.
0: Oeh, dat was hem alweer. Welk Jill Scott-nummer was dit?
1: Dit was He Loves Me.
0: He Loves Me, even kijken hoor.
2: I just can't hold it. The emotion.
0: Oeh, hey, Harvey! Ja, helemaal goed jongen. Die tickets zijn voor jou.
1: Hey, helemaal te gek.
0: Oh man, wie ga je meenemen dan?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb er wel over na zitten denken. Maar ik weet het niet. Het is een moeilijke keus.
0: Oh,
1: waarschijnlijk een vriend van me gaat mee.
0: Waar is die keuze op gebaseerd dan? Ga je kijken wat je er deze week nog uit kan krijgen? Of mensen nog wat dingetjes voor je willen doen?
1: Nee, of ik neem een vrouw mee of ik neem een vriend mee. Even kijken wie het wordt.
0: Leuk, nou laat het me weten. Ja. Hartstikke tof. Die kaartjes komen jouw kant op. Hier is het nummer helemaal. He Loves Me. Happy of Lent.
1: Doei.

0: vetten en de elleboog dan.
1: Ja. Ja, je moet wat, hè? Je moet wat. Een beetje beweging van vandaag.
0: Oh, en Lia, if your girl only knew. Gaat het goed met jullie? Want jullie komen binnen. Jullie slopen gelijk mijn studio. Eén trapt de stoel weg, de ander trekt hem los.
1: Ja, want hij staat vast. Op het moment dat je dit tafel naar beneden doet, dan zit die stoel vast.
2: Hij stond ook in de weg.
0: Hij stond in de weg.
2: Ik ben stand-up comedian, so no sitting down.
0: Oké, dan. Ik zit de hele dag, ik ben sowieso ook aan het eten. Van mij begint het weekend zometeen.

0: zei die vrouw, moet ik ze inpakken? Ik zei, nee, ze zijn allemaal voor mama. Ja, we gaan het niet delen met mijn kind. Nee, soms kom je erachter dat je oud genoeg bent om gewoon kindersnoep te kopen en jezelf te verwennen. Because you can.
1: Nee, weet je waar jij...
2: Er komt een moment dat je snoep gaat verstoppen in je huis voor je eigen kinderen.
0: Oh, ik ben daar al. Ja. Nou, en voor mijn man.
2: Oké. Okay. Je hebt twee kinderen.
1: Ja. Nee, waar jij ook oud genoeg voor bent, Tiana, is voor een pensioen gehad.
0: Ja, oh, mijn pensioen. Ik moet zeggen, ik probeer dus wel iedere maand wat opzij te zetten om het dus voor te zijn. Ik weet alleen niet of het genoeg is. Ik zeg je eerlijk, het voelt zo ver weg.
1: Maar wordt er ingelegd namens jouw werkgever?
0: Ja, ik heb wel een pensioen. Ik zit bij Koon, dat wordt wel geregeld.
1: Oké. Okay. Oh, dat klinkt alsof andere dingen niet geregeld worden. Maar...
0: Nee, maar ik heb het idee dat ik het zelf op moet vullen, weet je wel? Dat je er voor de rest, ook al zet je werkgever dat opzij, dat het dan niet voldoende is.
2: Nou ja, alles wordt duurder.
1: Iedereen tussen de 30 en 50 dreigt er echt wel een pensioengat te ontstaan. Omdat we overgaan naar een nieuw systeem, een nieuw stelsel. En dan kan je echt heel veel geld mislopen. En hoe dat precies zit, dat is weer echt super, super gezellige materie. Nee, we gaan ook echt wel iets leuks doen. Okay. We gaan zo meteen namelijk het echt over muziek hebben. Met Mark, die hier onze collega is, maar natuurlijk ook een van de zangers van Replay.
0: Is de dakriet, ja.
1: Ja, want ze hebben zoiets moois gedaan als Replay. Met heel veel instrumenten en heel veel extra zangers en zangeressen.
0: Gaan we daar zo wat van horen?
1: Zeker.
0: Ga je een stukje meezingen?
1: Hou je wel, toch?
0: Ja.
1: Nanga You.
2: Nanga You, ja, klein stukje.
0: Klein stukje, oh.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, goedemiddag.
2: Oh, goedemiddag, hallo.
1: 4:02 is het. Tijd voor Bridge the Gap. Zoals elke dag mag jij helpen dit programma samen te stellen als je aan het luisteren bent. Vandaag geven we je weer 2 opties in Goed Gejat. En 1 van die 2 opties is vandaag 58 geworden.
2: Oeh.
1: Ja, hij is een absolute legende. Hè, toch? Hij is
2: grondlegger.
1: Ja, toch?
2: Ja, voorloper.
1: Ja. Big Daddy Kane, Smooth Operator is de 1 optie in Goed Gejat.
3: Well, excuse me, take a few minutes to mellow out. Big Daddy Kane is on the mic.
1: En dan gaat het om dat loopje dat je daar hoort, die baslijn. Want die heeft Groove Theory ook gebruikt voor Tell Me. Sampled. Ja, ik dacht laten we het vandaag weer eens moeilijk maken.
2: Ja, het is inderdaad heel moeilijk, want ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Amel of legende?
2: Ja. Of de legendarische Amel.
1: Ja, ze zijn allemaal legendes natuurlijk. Maar goed, wij kunnen het wel bepalen, maar uiteindelijk bepaal jij. Ik dacht, laten we het vandaag weer eens moeilijk maken.
2: Ja, het is inderdaad heel moeilijk, want ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Amel of legende?
2: Ja. Of de legendarische Amel.
1: Ja, ze zijn allemaal legendes natuurlijk. Maar goed, wij kunnen het wel bepalen, maar uiteindelijk bepaal jij, als je aan het luisteren bent natuurlijk, wat er zo

0: dit dus echt een van hun beider beste nummers.
1: Ja, ik moest je zeggen, toen ik het op de lijst zag staan, dacht ik... Hm? Want ik ken het niet. Maar het is wel mooi. That would be enough
0: until the end of time. Het is prachtig. Ja, ja, ja, ja. 5 minuten en 21 seconden. Genoten!
1: Beetje lang.
0: Until the End of Time van Justin Timberlake en Beyoncé.
2: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. Het is 4:12. Goedemiddag. Fijn dat je naar Bridge the Gap luistert op NPO Blends. Ga ik eerst Valeria, die ons helpt al deze mooie muziek te draaien, zeggen, je kan hem meenemen hoor, de oplader. Want anders dan sta je hier nog wel even. Valeria heeft ons eventjes de oplader geleend voor een telefoon. Maar je weet hoe dat gaat, hè, tussen ons. Die gesprekken die zijn nooit kort, Howie. Oh ja, en dan gaat Howard er ook nog eventjes helpen om hem los te maken. Ja, dat komt helemaal goed. Zonder je scherm te slopen. Ja, daarom. Howie en zijn scherm hebben altijd ruzie, zegt hij. Maar het komt helemaal goed. Het is een mooie dag. Beter weer dan gisteren. De zon schijnt. En Howie, hoe was je dag tot nu toe?
1: Ik had er vandaag een keukendag. Ik heb 30 kilo kip gemarineerd.
0: Sorry, hoeveel?
1: 30.
0: 30?
1: Ja, in verschillende smaken. Ik heb een aantal events dit weekend, moet u weten. Vanuit mijn nevenactiviteit. Kom proeven! Dus er moest gewoon gemarineerd worden. Voorbereiding is halve werk.
0: Maar 30 kilo. Ja. Hoeveel monden kan je daarmee voeden?
1: Nou, als je denkt dat een portie zo'n 150 tot 200 gram kip heeft...
0: Een aantal?
1: Ja, flink aantal.
0: Maar even serieus, want waar laat je dat in je huis dan?
1: Ik heb meerdere koelkasten.
0: Hoeveel heb je er?
1: 2.
0: OMG, ik ben zo jaloers.
1: Nee, je kan toch een tweede koelkast aanschaffen, Wansie?
0: Ja, in een

0: Misschien ga ik lobbyen.
1: Ja, graag. Waar we het nu ook even over gaan hebben is dat we zometeen fijne muziek draaien van J. Cole bijvoorbeeld. Samen met Trey Songz, Can't Get Enough. Oh, een nummer waar ik zometeen heel erg blij van word. Van de Womack Sisters. Chauffeur. Dat zijn drie zusjes, de kleindochters van Sam Cooke. En daar ga jij ook van genieten. Chris Brown komt er straks ook aan met Undecided. Maar eerst nemen LL Cool J en A-Marie ons mee naar het paradijs.
0: Paradise is
1: en Wilma
0: paradise.
1: Die heeft 30 kilo.
0: Ja, Wilma, 30.

0: Nee, nee.
1: Hoort erbij.
0: Je hoorde er genies in, toch?
1: Ja, nee, zeker. Ja, I love yours, maar absoluut.
0: Chris Brown en Undecided. Geld verliezen wil niemand, maar als je tussen de 30 en 50 bent... dan kan dat voor je pensioen misschien wel het geval zijn. Tenzij je daar iets aan doet. Zometeen hoor je wat je daaraan zou kunnen doen. Maar eerst gaan wij weer een spelletje spelen.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Quizmaster Kavita, hallo.
3: Hallo.
1: Hi, hi.
3: Ik ben er weer.
0: Ja, ja, het is een tijdje geleden. Maar we hebben zoveel quizmasters al gehad, hè?
3: Ja, en ze zijn allemaal achter de schermen, hè? Dus
0: ja, ja, je bent er eigenlijk altijd.
3: Ja.
0: Jij bent ook een rechtvaardige quizmaster, toch?
3: Ik hoop het.
1: Dat gaan we zien.
3: Dat gaan we zien, ja.
0: Daniel was lichtpartijdig gisteren als quizmaster, toch? Anyway, let's go.
3: Ja, ja, voor welk nummer gaan jullie kiezen? Want je kan kiezen tussen The Boy Is Mine of...
1: Ik kies voor Roepie.
3: Roepie.
1: Oh, ja. Tempted Pitach.
0: Ik zeg Brandy and Monica en The Boy Is Mine.
3: Allebei lekker eigenlijk.
1: Dus
3: laten we gewoon de quiz gaan doen, kijken wat jullie weten. Mm-hmm. Vraag 1. Dit is een meerkeuzevraag trouwens. Hè? Mm-hmm. Een aantal insectensoorten uit Australië is vernoemd naar een zangeres. Mm-hmm. Naar welke zangeres? Is het A, Beyoncé, B, Taylor Swift of C, Billie Eilish?
1: Howard? Taylor Swift.
0: Dat zou ik ook gezegd hebben.
3: Helemaal goed. En weet je hoe het dan, wat de exacte naam is? Swiftifilis. Swiftifilis.
0: Swiftifilis? Ja, dat klinkt inderdaad als syphilis.
1: Swiftifilis is iets waar je een zalfje op moet smeren.
0: Ja, kan het dier nog zeggen, dit wil ik niet? Want, ja toch, ik wil geen Swiftifilis heten.
3: Ja, en het is niet de eerste keer dat er een insect of een groep naar haar vernoemd wordt. Dat ook een keer een miljoenpoot is naar haar.
1: Een miljoenpoot?
3: Ja.
1: Wauw.
3: Dus, nou, 1 punt voor Howard.
1: Yes.
3: Vraag 2. Dit is een open vraag. Apple komt met een vouwbare iPhone... die voor de meeste mensen waarschijnlijk net iets te duur zal zijn. Wat is de instapprijs?
1: Dit is een open vraag.
3: Open vraag. Naam?
0: Ja, Wonsie zegt... hij is voor de meeste mensen te duur. Dus dan hebben we het over duizenden euro's. Dus dan denk ik dat hij 35... Nee, dat is nee, sorry. Ik zeg...
1: Hoe ga je dan berekenen wie wat... Moet ik ook iets roepen nu?
3: Ja, nu moet je ook iets roepen, want Wonsie is al gegaan.
1: 1500 euro.
3: Nee, dus
1: natuurlijk
3: raden
1: we het niet.
3: Nee, de instapprijs is 2339 euro. En dat gaat tot 3839 euro.
1: Voor een telefoon?
3: Ja, voor een vouwbare telefoon, hè?
1: Kunnen we niet gewoon terug naar 2 lege wc-rollen met een stuk touw ertussen?
0: Zo, ja.
1: Weet je die nog?
0: Gewoon die boom, tak. Ja. Tak.
3: Ja. 1-0 voor Howard.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Oké, vraag 3. Weer meer keuze. Hoeveel procent van de social media berichten van Rob Jette blijkt door AI geschreven? Is dat A, 30%, B, 25% of C, 15%?
0: Wonsie, A.
3: Helemaal goed.
0: Ja, ik schrok me daar echt wel een beetje de piep van.
1: Ik heb niet meegekregen om welk percentage het ging, maar ja.
0: Maar dat hij dat... De premier van ons land maakt teksten met
1: boy,
0: AI.
1: Toch?
0: Dat gaat echt niet.
1: Hij is ermee opgegroeid, een jonge knil.
0: Dat gaat echt.
1: Maar wat gaan we nu doen? Want
3: we
1: het is
3: gaan
1: 1-1.
3: Een benaderingsvraag doen.
1: Oh,
3: de laatste. Acteur Christian Bale heeft een dorp voor pleeggezinnen gebouwd in Californië. Hoeveel huizen staan er?
1: In dat huis? In dat dorp?
3: Ja.
1: 21.
3: En Wonsie?
0: 45.
3: Dan heeft Howard het bij het dichtste eind. Dat is bij het kortste eind. Dus 12 huizen gaat erop.
1: Hey.
0: Ja, want 12 huizen zijn ook best wel veel om te bouwen.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Toch?
0: Ja,
1: vooral als je het zelf moet doen. Betekent wel dat we gaan luisteren naar iemand die vandaag ook jarig blijkt te zijn.
0: Hier ben
1: Roepie. Hoeree.

0: van Cecil en Linda Womack. Van Teardrops, Womack en Womack. En de kleindochters van Sam Cooke. Een legendarische soulzanger.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, nee, dan...
1: Paplepel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. De Womack Sisters en hun single Chauffeur hoorde je net in Bridge the Gap. Howie, wij zijn allebei ZZP'ers. Dus als wij een pensioen willen, dan zullen we dat zelf moeten regelen, toch?
1: Ja.
0: Er is geen werkgever die dat voor ons afdraagt. Maar als jij wel een vaste baan hebt en niet uitkijkt, dan kan het wisselen van een baan je een hoop geld kosten. Vooral als je nu tussen de 30 en 50 bent en besluit dus ergens anders te gaan werken. En daarmee misschien wel overstapt op een nieuw pensioenfonds. Je kan zomaar ineens verrast worden met een pensioengat. En ja, dat wil natuurlijk niemand. Hoe je daar scherp op kunt zijn, weet Lucas Albeda Jelgersma van pensioengatwijzer.nl als geen ander. Goedemiddag, Lucas.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Hoi, hoi.
0: Lucas, hoi. Jij bent eigenlijk headhunter, dus jij zorgt ervoor dat mensen van baan wisselen. Maar je hebt ook een website gemaakt, Pensioengatwijzer, en daarmee wil je mensen wat bewustwording bijbrengen van wat er nou kan gebeuren met je pensioen als je overstapt. En dat heeft alles te maken met de nieuwe pensioenwet. Dus om het even helder te krijgen, wat verandert er precies met die nieuwe pensioenwet en wat is daar nou het effect van?
2: Nee, goeie vraag. Voorheen betaalde iedereen een vast bedrag, nog steeds trouwens, aan je pensioen per jaar. Het grote verschil zit erin dat als jij 25 jaar bent en jij zet bijvoorbeeld, je draagt 1000 of 10.000 euro per jaar af aan je pensioen, dan heeft dat pensioenfonds nog 40 jaar de tijd om te renderen en daar een flink pensioen van op te bouwen. Maar diezelfde 10.000 euro voor die 25-jarige ging hetzelfde bedrag naar zijn uiteindelijke pensioen toe als bijvoorbeeld iemand die 58 is. Dus het ging erom in het oude pensioenfonds dat iedereen eenzelfde stukje pensioen opbouwde en datzelfde stukje kreeg. Maar dat was eigenlijk een beetje een oneerlijke situatie als je vaker van baan wisselde of wegging bij dat pensioenfonds. Dus eigenlijk wilden we naar een eerlijker systeem. Die komt er nu, dat is ook een hele goede zaak. Vanaf nu is het zo dat letterlijk elke cent die jij opbouwt in je pensioen naar jouw pensioenpot toe gaat. Alleen is er een flinke doelgroep die die leeftijdscategorie tussen 30 en 55 ongeveer, die heeft relatief veel betaald voor zijn collega's die eerder met pensioen gaan. En die moeten nu gecompenseerd worden. Dus dat is ook een hele goede zaak. Die mensen worden ook gecompenseerd. Er is alleen één iets gevaarlijks aan de hand. En dat is dat je alleen gecompenseerd wordt als jij bij je pensioenfonds zit op het moment dat hij overgaat naar het nieuwe pensioenfonds. En de politiek heeft bedacht dat ze daar de pensioenfondsen zelf kunnen besluiten wanneer ze overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar er zit 3 jaar, daar hebben ze 3 jaar de tijd voor. En dat betekent dat sommige pensioenfondsen afgelopen januari al zijn overgestapt op nieuwe pensioen. Dus iedereen die daar zit, daar werkte, heeft al een pensioencompensatie ontvangen. Maar sommige pensioenfondsen zijn nog niet over. Nou, waar zit nou precies het gevaar? Jullie zijn ZZP'er, maar als jullie in de bij de NPO zit je bij pensioenfonds PNO.
0: Ja.
2: Die gaat aanstaande 1 januari pas over. Maar stel jullie zouden vandaag naar een nieuwe baan accepteren in bijvoorbeeld de zorg, een heel andere branche.
1: Ja.
2: Daar is het pensioenfonds in januari al overgestapt.
1: Dus dan zou je geen buiten de boot
2: compensatie krijgen. Precies. Dat gaan we niet meer veranderen. Die wet is nou eenmaal zo dat al die pensioenfondsen er 3 jaar de tijd voor hebben gehad. En daar kan je wat van vinden. Daar vind ik ook wat van. Het enige wat ik wel kan doen is zorgen dat er meer bewustwording voor komt. En dat mensen realiseren dat het heel onverstandig kan zijn om je overstap naar een nieuwe baan, nu wel eventjes te timen. Zeker als je in de groep valt. Waarbij je nu wel compensatie krijgt als je tot bijvoorbeeld 1 januari zou wachten. En niet nu al overgaat naar een andere baan waar het pensioenfonds al is ingevaren, zoals dat noemen. Dus al naar het nieuwe stelsel is gegaan.
0: Maar Lucas, hoeveel geld hebben we het? Hoeveel kan je mislopen?
2: Best wel veel. Er zijn best wel wat voorbeelden geweest. Tenminste, je kan het ook uitrekenen op de website die ik heb gelanceerd. In sommige gevallen, en dat zie je ook in verschillende nieuwsartikelen, in sommige situaties gaat het om 30.000, 40.000 euro.
0: OMG.
2: En dan, ja, het hangt er natuurlijk vanaf welk pensioen. Tenminste, wat je salaris is. Mm-hmm. En het hangt er ook vanaf bij welk pensioenfonds je zit. Want het, ja, de compensatieregeling is per pensioenfonds anders. En het hangt er vanaf hoeveel jaar je eigenlijk aan de verkeerde kant van die pensioenlijn hebt gezeten. Dus als jij... in je jongere jaren heb jij dan vooral wat pensioen betaald voor je oudere collega's. Dus die hebben eigenlijk er meer... Nou ja, die zouden meer gecompenseerd moeten worden. Dus, terwijl als je nu rond de 60 bent, ja, dan heb je die nou ja, heb je eigenlijk amper of geen nadeel gehad en krijg je ook geen compensatie.
0: Oké, okay, ja, want het is al eerlijk. Maar Lucas, wat moeten we... Nou ja, wij houden je en ik dus niet, want we zijn ZZP'er. Maar als jij nu in loondienst bent en je luistert en je denkt... Oeh, ik wil eigenlijk wel wisselen van baan. Wat kan je nou doen om ervoor te zorgen dat je niet in zo'n pensioengat terechtkomt?
2: Heel goed opletten of je al een pensioencompensatie hebt ontvangen. Nou, dat geldt bijvoorbeeld als je in de zorg werkt. Dat is een heel groot fonds wat al overgestapt is. En zo niet kijken wanneer je huidige pensioenfonds waar je zit... wel een compensatie gaat uitkeren.
1: Is die informatie nou, bekend?
2: Ja, tenminste, daar heb ik dus een website. Het is moeilijk te vinden, want het staat wel bij elk pensioen, bij elke pensioengever, hoor, die heeft het op zijn website staan. Ik heb al die informatie verzameld op pensioengatwijzer.nl of pensioenwissel.nl, dat werkt ook. En daar kan je precies uitzoeken als je overstapt van het ene fonds naar het andere fonds, waar je op moet letten. En ook wat je eventueel misloopt bij nou ja, jouw fonds als je stapt eerder weg te gaan. Kijk, in sommige gevallen zit je misschien bij een werkgever... waar je pensioenfonds pas op 1 januari 2028 overstapt op het nieuwe fonds. Ja, misschien dat je niet zo lang wil wachten en niet zo lang wil vastzitten.
1: Ja.
2: Maar dan is het in ieder geval een bewuste keuze.
0: Ja.
2: En waarom ik dit eigenlijk ben begonnen, waar mij dus aan stoort... is dat ik om me heen vroeg aan andere recruiters en HR-medewerkers... wat zij hier nou aan doen om... mensen hierop te wijzen. En ja, het lastige is, het pensioenstelsel is best wel ingewikkeld. Hè? Veel mensen begrijpen niet precies hoe het werkt. Ik vind het zelfs gewoon lastig. Dus dan denken ze, ja, het zal wel goed geregeld zijn. En ook dus bij mijn vakgenoten speelde dit niet echt. Terwijl als ik iemand van baan laat switchen en hen hier niet op wijs... ja, dan kan dat gewoon heel veel geld kosten. En dat is het vervelende, dat recruiters hebben soms... een ander commercieel belang en niet het belang, wat hier belangrijker zou moeten zijn... dat je opkomt voor je medewerker die je in een andere baan plaatst.
0: Ja, nou ja, eigenlijk is de conclusie, Lucas, jij bent een stand-up guy. Want jij geeft om de mensen die je ergens anders plaatst. Dus dank je wel dat je dat doet.
1: Hij is de pensioen en... Robin Hood.
0: Ja, weet je wel, ja. Dus dank je wel. Op pensioengatwijzer.nl of pensioenwissel.nl kan je dus meer informatie vinden. Mocht jij binnenkort van baan verwisselen en naar een andere branche gaan... want daar gaat het natuurlijk ook vooral om. Dank je wel, Lucas Albeda Jelgersma van Pensioengatwijzer. Een hele fijne dag nog.
2: Ja. Zelfde.
0: Doei.
2: Hoi.

0: Haar carrière startte zo veelbelovend. Mm-hmm. En toen zat ze vast in een verschrikkelijk wurgcontract. En is eigenlijk de carrière gewoon... Ja, ik wil niet zeggen uitgaan als een nachtkaars... maar gewoon letterlijk gepauzeerd. Gewoon stopgezet. Heel verdrietig.
1: Heel lastig.
0: Ja, was zo sneu. Jojo en Leave Get Out. Want ze heeft een strot waar je u tegen zegt. Dus we hadden wel meer van haar mogen krijgen. Stop
1: ze zou een duet
0: toch?
1: Moeten doen met Jojo. Heb je Jojo en Jojo. Dat zou te gek zijn.
0: Jojo kwadraat.
2: Ja, toch?
0: Ja, ja. Oh, kunnen we eens even kijken of we die twee met elkaar in contact kunnen brengen via Insta of zo?
1: Leuk idee.
0: Oh, dat zou echt superleuk zijn. Ja. Iets anders leuks is goed gejat van vandaag. We hadden twee opties naast elkaar gelegd. Dit is de eerste. Big Daddy Kane. En Smooth Operator. En daar tegenover zetten we een ander nummer dat dat baslijntje gesampled heeft. En dat is Groove Theory. En toen kregen we een appje van Jurgen die zei dat hij heel graag Tell Me van Amel wilde horen.
1: Dat snap ik wel.
0: Laat Bryce gewoon maar zitten. Ja, toch? Precies. Die hoort niet bij Groove Theory, het gaat om Amel. Hij zegt dat basloopje zit ook in een lied van Mary J. Blige, All Night Long. Of het lijkt er ontzettend veel op in ieder geval. Jurgen, dat heb je zeker goed gehoord. Ze hebben namelijk alle drie gesampled van dit nummer van de Mary Jane Girls. Komt-ie.
3: Oh. Hey boy.
1: Lekker hoor.
0: Ja. Dit is ook super lekker. Maar de vraag is natuurlijk... welke van die nummers die we net hebben laten horen... Oh ja, sorry. Ja, dat heeft Mary J. Blige natuurlijk gebruikt... voor haar eigen All Night Long. Maar goed, welke gaan we nou draaien? Big Daddy Kane of Groove Theory? Jij vond het heel moeilijk, Howie?
1: Ja, ja, want ik ben fan van beide.
0: Ja, snap ik. Big Daddy Kane die is vandaag ook jarig. 58 kaarsen blaast hij uit.
1: Dus we gunnen hem een beetje Buma.
0: Ja, ik... het is 50-50, Howie.
1: Hè?
0: Er zijn echt voor beide nummers evenveel stemmen binnengekomen.
1: Wow.
0: Gebeurt ook niet vaak,
1: nee.
0: Hè? Nee.
1: Dus dan krijgen we dan een benaderingsvraag.
0: Nou...
1: Hoe gaan we dit oplossen?
0: Nou ja, wat jij zei toch... We gaan hem een beetje Buma geven.
1: Ja, tuurlijk. De man is jarig.
0: En misschien kunnen we ook zeggen dat de doorslaggevende stem van Humphrey is geweest. Want die zegt, ik vind hem lastig, maar ik ga toch voor Big Daddy Kane. Want deze hoor je niet vaak op de radio.
1: Helemaal waar.
0: Hiep, hiep, hiep.
1: Hoeree!

0: dus dit is een sample van de Mary Jane Girls in Smooth Operator van Big Daddy Kane, All Night Long. Maar nog 6 andere nummers. Je hoorde net natuurlijk ook Marvin Gaye, I Can't Wait to Have You Operate, mm-hmm. Sexual Healing, The Mohawks and The Champ. Impeach the President, dat zijn die drums natuurlijk, uh-huh. Toch? Van de Honey Drippers. Oh, ook Let's Get It On van Marvin Gaye.
1: Ja, die refereert even aan.
0: Do Your Thing van Isaac Hayes. En dan ook nog Put Your Hands Together van Eric B. en Rakim.
1: Wat een mashup.
0: Ja, lekker hè.
1: Ja. Ja. Super creatief.
0: Wilma die zegt, yes, terecht, zo lekker.
1: Ja. Ja.
0: We weten dat Wilma hiervan heeft genoten. En we hopen jij ook, als je geen Wilma heet. Je luistert naar Bridge the Gap. Waarin we zometeen 2 heel leuke mensen te gast hebben. Ze zijn met iets bijzonders bezig geweest. En dat heeft alles te maken met 2 oude hits van Replay. Die je ongetwijfeld kent. En waar jij ook blij van gaat worden. Want het klinkt me toch een partijtje mooi. Het jasje waarin die nummers zijn gestoken. Oeh. En om daar een voorschotje op te nemen, zijn we voor de request op zoek naar nummers waarin...
1: Ja, wat klassieke elementen te horen zijn. Denk daarbij aan strijkers of blazers.
0: Ja.
1: Nummers die duidelijk wel gewoon binnen ons frame passen, maar waarbij je wat klassiek instrumentarium waarneemt.
0: Ik denk meteen... Exhibit, paparazzi.
1: Okay, goed dat je dat erbij zegt, want ja. Ik dacht, dit is een verkouden uil.
0: Zo klonk hij wel, hè?
1: Jongen.
0: Of natuurlijk... Robin Thicke of A+.
1: Precies, of bijna alle nummers van Rafael Sadiq, want die is altijd heel goed met string arrangements.
0: Mm-hmm.
1: Dus verras ons, laat het weten en dan gaan wij kiezen.
0: Waarin hoor je klassieke invloeden teruggeven door via de NPO Luister-app. My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer vanavond en vannacht neemt het vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit

0: Wauw, wat zitten we er lekker in. We zitten er zo lekker in dat ik gewoon helemaal niet doorheb dat Last Without You van Robin Thicke bijna afgelopen was. Je luistert naar Bridge the Gap. Net ook Nas and the World is Yours. Fijn dat je erbij bent. Hou je, de studio is een stukje voller geworden.
1: Ja, het is gezellig.
0: Ja. Ja. Ja, en je hoort gelach van twee andere mensen. Twee hele gezellige mensen. We hebben net al gezegd dat er twee hele leuke mensen zouden gaan aanschuiven. Ze zijn in de building. Zeg even iets.
2: Hallo.
3: Hallo. Oh, kunnen ze gaan raden wie dat zijn?
0: Bekende stemmen.
2: Wie ben ik? Ja.
0: Gaan we alvast iets prijsgeven?
3: Ja, kom maar op.
0: Hey Mark.
3: Goedendag.
0: Hey Jet.
2: Hallo.
0: Nou, waarom jullie zijn, dat gaan we zo meteen vertellen. Maar we zijn voor de request zo meteen in Bridge the Gap op zoek naar nummers waar iets van klassieke muziek in zit. Hebben jullie misschien een suggestie voor een liedje?
3: Ja, dat is die, hoe heet die track van Robin Thicke? Ken je die nog? Hoe heet die ook
2: alweer?
1: Ik denk dat jullie bedoelen When I Get You Alone.
0: Ja,
1: dat je op die fiets als een gek door New York heen gaat.
0: Ja, dat zou kunnen, maar we hebben hem natuurlijk net gedraaid.
3: Ja, we hebben
0: dus,
3: meerdere.
0: Dus ja, denk nog even na over iets anders. Ja. En als jij aan het luisteren bent natuurlijk ook. Wat zou jij willen horen waar klassieke elementen in zitten? Ja, ik weet niet waarom, maar ik denk meteen aan violen.
3: Ja, het is echt een mooi instrument.
0: Ja, het is een prachtig instrument. Ik heb het gespeeld.
1: Oh, kijk, we komen eens apen uit Maui hier.
3: We onderbreken deze uitzending.
2: We gaan gewoon
3: even
2: interviewen dadelijk. Wacht even. We gooien het draaiboek nu van tafel.
0: Lang geleden, lieve mensen. Heel lang geleden. Toen Wonsie nog een Wonsietje was.
1: Kijk eens.
0: Ja, dus ze weet helemaal niks meer.
3: Heb je hem nog thuis liggen?
0: Zeker niet.
3: Oh.
0: Maar goed. Laat maar doorkomen suggesties voor nummers waar iets van klassieke muziek in verwerkt is. Dit zijn Brandy en Monica ondertussen. The Boy is Mine.
4: Please talk to you for a minute. Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Come on,
1: ik moest even wennen aan Chaka Khan en Snoop Dogg samen. Maar hij is er hoor, hij is geland. Hij is helemaal geland.
2: Het enige wat ik had is dat ik even dacht of het nou Macy Gray was, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Dat
2: de stem is een beetje ge-Macy Gray.
1: Ja, totdat ze die uithalen gaan doen.
2: Ja, dan weet je, dat is Chaka.
1: Ja. Ze was er toch echt. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. Ik wil even iets laten horen wat op de Instagram-pagina van NPO Blend staat. Sowieso, als je ons nog niet volgt, ga dat even doen. Maar dit is wel een reden.

0: Hè, dit is Niemand van Replay. Maar dan in een klassiek jasje. Samen met het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor heeft Replay dit nummer speciaal voor de tweede editie van de Symfonische Sessies in een nieuw jasje gestoken. Verschillende radiozenders hebben artiesten aangedragen om twee hits van die artiesten in een nieuw jasje te steken, een klassiek geluid te geven. En ik denk dat we bij Blend de goede keuze hebben gemaakt om jullie als Replay te sturen, Mark. Jij bent hier ook wel eens te horen als co-host.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Geen onbekende stem. Maar Jet, die naast jou staat, Jet Berghout van NPO Klassiek, een andere radiozender van de NPO, die is hier met jou aangeschoven bij ons. Welkom allebei.
2: Ja, dankjewel.
0: Zo fijn dat jullie er zijn. Ik moet zeggen, Mark, toen ik die snippet hoorde, toen dacht ik, maar zo hoort dit liedje toch?
1: Ja, weet je, ten eerste, als je dit opneemt met zoveel mensen, is kaching. Als je dan een heel album wil opnemen, dus dat gaat niet. Dat gaat niet zomaar.
0: Ja, kostte veel geld. Ja,
1: dit was een cadeautje. Dit was een geschenk. Deze uitnodiging. En die hebben we ook aangegrepen. We zijn er heel blij mee.
0: Nee, jullie stonden daar natuurlijk op het podium. Heel groot orkest met ruim 60 topmuzikanten achter je. Een groot koor.
1: Ja, niet normaal.
0: En neem ons even mee naar dat moment vlak voordat jullie begonnen. En dan het moment dat dus die eerste noten klinken.
1: Ja, het was, we kwamen binnen in het gebouw. En waar was het, Jet? Hoe heet het?
2: In de Heuvelaan.
1: Op de Heuvelaan.
2: Ja.
1: We kwamen binnen en ik moet altijd dan voor mezelf even de zaal zien. Dus ik liep naar binnen en toen zag ik een paar mensen, maar een paar strijkers, even stemmen, dat soort dingen. Dus even voelen. En toen dacht ik, oké, hier gaat het daar gebeuren. Dus een beetje spanning krijg je dan. Mark, we moeten naar de schmink, visagie, alles klaarmaken. En dan word je door iemand geroepen, jongens, het is tijd, nu moeten we gaan. Nou oké, dan gaat mijn hartslag gewoon, gaat het iets sneller. Nou, toen kwam ik binnen in die deur en daar zat iedereen. En toen dacht ik, oké.
0: Best veel mensen.
1: Dit wordt heel vet. Mm-hmm. Maar hadden ze nog niet gespeeld. Dus sta je op de bühne, mocht je even de mic even testen. En toen zei de dirigent, jongens, kom even naast me staan. Want dan gaan wij hem nu doorspelen en dan kunnen jullie hem alvast voelen.
0: Oh.
1: Oké, ik weet nog, toen hij aftikte, het begon, deed ik mijn ogen dicht. En toen kreeg ik kippenvel.
0: Ja.
1: Het was gelijk fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, en dan moet je gelijk wel ook goed concentreren. Want je moet weten, oké, daar zingen we. Weet je, want dit heb je voor het eerst, hoor je het nu. En het was fantastisch. Ja, dan hebben we het even twee keer hebben ze doorgespeeld. En toen mochten we gaan knallen.
0: Mm-hmm.
1: En dit is het resultaat.
0: Ja, we gaan het zo meteen helemaal horen. Jet, jij was erbij als een soort van razende reporter vanuit NPO Klassiek. Wat heeft jou het meest verrast?
2: Nou, ik vond het heel erg tof om die stemmen van Replay eigenlijk met zo'n hele pure orkestsetting te horen. Ze hebben natuurlijk echt prachtige stemmen. Als je ze a cappella hoort zingen, dan weet je van, dit is the real thing. En dat heb je met een orkest eigenlijk ook. Want je hebt geen clicktrack, je hebt geen band, je hebt geen autotune, je hebt geen drums, je hebt helemaal niks. Het is echt heel puur.
0: Ja.
2: En ik vond eigenlijk die pure sound, dus de houtblazers, de koperblazers, die strijkers, met die stemmen van zowel het koor als met de stemmen van de mannen van Replay, dat vond ik ineens zo echt en zo rauw en zo puur, dat ik dacht, dit klopt gewoon.
0: Ja.
2: Ja, ik kreeg er echt kippenvel van.
1: En mooi wat zij net zegt. Je zegt net, er is ook geen rhythmsectie.
0: Mm-hmm.
1: Dus alles moet door de blazen strijkers het ritme worden aangegeven.
0: Ja.
1: Dat is ook heel anders. En dat was echt wel echt.
2: Ja, en je bent eigenlijk gewoon muziek aan het maken met 100 mensen tegelijk. Het is een hele grote band.
0: Ja.
2: En iedereen moet gewoon kijken, luisteren, opletten, focussen en dan eigenlijk samen ademen.
1: Ja.
2: En dat deden ze. Ja, en dan krijg je echt magie.
0: Ja, wat is er nou voor nodig om klassieke muziek samen te brengen met andere genres? Hoe werkt dat?
2: Ja, ik denk gewoon een open houding.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen denkt dat het heel erg in die hokjes van, dat is klassiek en die werken zo en dat is pop en die werken zo. Dat is ook zo. En ze spreken ook een andere taal. Soms is er ook een beetje een misverstand. Dan zeggen ze van, we beginnen op maat 60 en dan zie je wat bedoel je? Is het de bridge? Is het refrein? Wat gaan we doen? En toch is er zoveel wederzijds interesse in wat maak je? Jij, hoe doe jij het? En ook respect, want dat voelde ik ook bij iedereen. Jullie hadden heel veel respect voor het orkest. Het orkest had dat voor jullie. En dan zitten ze met ook een nieuwsgierigheid naar elkaar te kijken. En met ook het doel, we gaan gewoon nu iets heel moois maken.
0: Ja.
2: En die arrangeurs die hebben zulke toffe versies van die liedjes gemaakt. Ze hebben gewoon echt met andere oren naar geluisterd. Echt gedacht, oh ja, wat zit hier voor gelaagdheid in? Kunnen we daar nog een lijntje bij de harp? Kunnen we daar nog iets bij de hobo doen? En de contrabassen, kunnen die daar nog even een lekkere subwoofer onder leggen?
1: Ja, gewoon met koor, die
2: en dat koor, ja.
1: Arrangementen van het koor, ook fantastisch.
2: Ja, en dat haalt eigenlijk het beste in het liedje naar boven. Mm-hmm. En eigenlijk ook, ja, vond ik in jullie. Ik heb echt met nieuwe oren naar die liedjes geluisterd.
3: Oh.
1: Kijk, dus dat is leuk om te horen. Want je zingt het zelf. Maar als iemand anders dan zegt wat ze voelt daarbij. Dat is natuurlijk dat is het mooiste wat er is.
3: Ja.
1: Als je anders andere mensen blij kan maken.
3: Ja. Ja. Ja, we gaan het zo meteen helemaal horen. Jet, wat wilde je zeggen?
2: Nou, het wordt zo labelloos. Het gaat gewoon om muziek. Mm-hmm. En zonder hokje, zonder vooroordeel, etiket. Gewoon muziek.
3: Ja, want dat is natuurlijk zo. Als je dit hoort, dan denk je niet, oeh, ik luister nu naar klassieke muziek. Toch?
2: Nee.
3: Je luistert gewoon naar een prachtig nummer. Dus op een schaal van 1 tot 10, hoe blij zijn jullie met de uitkomst?
1: Nee,
3: 80?
1: Dit is 10 plus. Nee.
2: 100.
1: Ja.
3: Maar is die klassieke versie van Niemand mooier dan hoe jullie hem hebben gemaakt?
1: Nee, dit is anders. Ik kan niet zeggen, die versie is mooier.
3: Nee, ik ga niet kiezen tussen
1: Nee, ik ga niet kiezen. Nee. Ik ga niet kiezen, maar dit is echt een hele mooie versie. En wat ik mooi vind, is ook, want soms... ik had het er laatst met iemand over, die zei van... klassiek jongeren luisteren niet zoveel naar klassiek eigenlijk. Mm-hmm. Of strijkers. Maar nu... Ze hebben het niet door dat het klassiek is.
3: Ja.
1: In heel veel liedjes hoor je, net wat jij zegt ook... heel veel liedjes hoor je klassieke muziek en dan hebben ze het niet door.
2: Ja, en ik vond het ook wel leuk, Mark. Want we hebben dus er is ook een tv-serie van gemaakt, die komt later uit. En daarvoor hebben we jullie van tevoren ook gevolgd. En na afloop, Henk had een beetje twijfels over alles.
3: Oh, ja, echt?
4: Verrassend.
1: Howard kent hem. Henk moest echt even
2: rennen, hoor. Ja, die moest even schakelen. Maar het is ook heel leuk om hem gedurende dat proces te volgen. En ik vind het ook heel tof dat hij gewoon... even een beetje sceptisch heeft. Is dit nou wel een goed idee? En dan langzaam zie je dat Henk ook echt ontdooit. En denkt, oké.
4: Ik heb begrepen dat hij nu helemaal verliefd is op de triangel. Past ook wel bij hem.
2: Terecht.
3: Zometeen dan praten we met jullie verder. Gewoon over klassieke muziek in het algemeen. En we gaan natuurlijk muziek draaien. Ja, deze dame die maakt ook gebruik van klassieke instrumenten. De piano. Dit is Alicia Keys.

fragment van de symfonische sessies erbij pakken zometeen. Maar eerst wil ik je even laten weten dat je niet alleen luistert naar Howard en mij, maar ook naar Jet Berghout en Mark Dakriet, die hier bij ons in de studio zitten. In verband met de symfonische sessies, er zijn meerdere radiozenders, waaronder NPO Blend, die artiesten hebben aangedragen om twee van hun hits in een klassiek jasje te steken. Dat hebben ze samen met het Radio Philharmonisch Orkest gedaan en een fantastisch koor. We hebben net al een stukje gehoord van Niemand. En dit is een stukje van een van jullie andere grote hits.

0: ook wel weer helemaal willen draaien.
1: Ja, jij maar moet dan wel moet die nog... drop. We willen die drop.
2: Dus luister naar de NPO, luister
3: ja,
2: app.
3: Precies. Ja, daar kan je hem helemaal horen en zien.
0: Ja. Ja, ik zei net al, NPO Klassiek presentatrice Jet Berghout. Jij bent bij ons aangeschoven. En Mark, onze collega. En ook een van de zangers van Replay, die zijn bij ons in de studio. Mark, had je eigenlijk iets met klassieke muziek voordat je hier aan begon?
2: Nou, niet echt, maar ik luister af en toe wel eens naar klassieke muziek. Mm-hmm. Soms zit ik in de auto of ik luister naar de Pavarotti. Dat vind ik fantastisch. Ik vind dat zo magisch, die stemmen. En ik ben een paar keer met mijn schoonvader naar het concertgebouw in Amsterdam geweest. Want die is klassiek geschoold ook. En die was er ook bij. De sessies. Ja, dus af en toe. Maar niet dat ik... Nou, laat me zeggen, één keer in de week luister ik een keertje naar klassieke muziek. Maar niet echt dagelijks of zo.
0: Dat is
2: maar,
0: misschien meer dan anderen, toch?
2: Ja. Nee, dus ik vind het wel heel mooi. Ja.
0: Jet, als jij nou moet zeggen wat echt een misvatting is over klassieke muziek die je de wereld uit wil helpen, wat is dat dan?
3: Dat je er iets vanaf moet weten om ervan te kunnen genieten.
1: Oh ja.
3: Je kan het gewoon echt net alsof je zeg maar naar een bloemenwinkel gaat en elke soort moet kunnen benoemen om te zeggen wat je mooi vindt. Je zegt gewoon, dat vind ik mooi, nou, doe maar een bosje van die.
0: Ja.
3: En dat is met klassieke muziek ook zo. En soms kan het wel helpen om iets te weten om er beter naar te kunnen luisteren. Maar eigenlijk zou ik zeggen, er zijn zoveel soorten klassieke muziek, net als bloemen. Eigenlijk. Er is altijd wel iets wat je mooi vindt. Maar je hoeft er niets van af te weten. Gewoon lekker genieten.
2: Bij mij zeggen ze altijd, het is saai. Ze zeggen, nee, ga luisteren. Dat is het. Je denkt altijd dat het saai is. Ja. Dat hoor ik heel vaak.
3: Ja, het kan saai zijn als je het heel chill wil studeren. Ja. Prima. Maar het kan ook super exciting zijn. Ja. En opwindend. En gewoon heel erg hoog in energie. Dus nee, er zit echt van alles bij. En het kan troostend zijn. Het kan uplifting zijn. Het is gewoon eigenlijk alles wat je nodig hebt zonder ruzie.
0: Ja, is het nou een hele moeilijke vraag als ik aan jou vraag wat je favoriete klassieke stuk is?
3: Dat hangt echt van me. Ja, als ik dat aan jou zou vragen, wat zou jij dan zeggen? Ja.
0: Mijn favoriete liedje?
3: Ja?
0: Nu, op dit moment, gewoon wat het eerst in me opkomt is Come to My Door van José James en Emily King.
3: Maar waarschijnlijk maar over een uur is het waarschijnlijk niet anders.
0: Natuurlijk. Dan zeg ik Mary J. Blige, Not Gonna Cry.
3: Dan zeg ik nu Jason Waldo, Madrigaal. En dan over een uur zeg ik Vivaldi. En over twee uur zeg ik Mahler.
1: Voor mij is het altijd kip. Dat is sowieso altijd kip.
2: Ik zeg de bolero. Bam, babadadam. Toen was ik heel klein. En al die instrumenten erbij kreeg ik kippenvel als klein jongetje.
1: Die spanning is echt...
2: Ja, fantastisch.
3: Ook de ultieme seksmuziek, hè?
2: Hey, dat weet ik niet.
1: Ik ga even naar het toilet.
3: Het is zeg maar twee stemmen en het gaat steeds harder. En het duurt ongeveer een kwartier.
2: Het duurt een kwartier.
0: Klassieke muziek is daadwerkelijk voor iedereen. Die conclusie hebben we bij deze getrokken.
2: Oké.
0: Pardon, pats. Ja, Jet en Mark, hartstikke leuk dat jullie er waren.
2: Ja, altijd graag.
0: Ja, als je nou meer wil weten van hoe dit klinkt... De liedjes die van Replay in de nieuwe jasjes zijn gestoken... of alle andere artiesten die hebben meegedaan. Bijvoorbeeld de Raccoon. Dat moet ook prachtig zijn.
3: Oh, dat is echt...
0: Of Carsu.
3: Heel erg.
0: Zoe Tauran. Ja. Je kan het allemaal al beluisteren via de NPO Luister-app. Ja. Moet je even zoeken op Symfonische Sessies Concert, als ik het goed heb. Want er staan heel veel symfonische sessies in.
3: Ja, die van dit seizoen inderdaad. Ja. Moet je even terugvinden.
0: En er komen ook beelden, begrijp ik.
2: Ook beelden.
3: Van 21 september op NPO 2 en NPO Start de videoserie die van gemaakt is. En dan zie je dus ook Henk. Die
1: Henkie!
3: En Mark.
0: Die arme Henk, hij is er niet bij, maar hij moet het wel Henkie. Bezien.
3: Ja, hij ging boksen op Bach, hoor.
2: Ja.
0: Er is nog maar één ding wat we kunnen en moeten doen.
3: Ja.
0: En dat is natuurlijk één van die twee prachtige nummers draaien.
2: Ja, dat zou wel mooi zijn.
0: 4 minuten en 6 seconden gaan wij genieten. Dus als je nu aan het luisteren bent, zet je radio hard. Probeer even te focussen. Misschien je ogen dicht, zodat je
2: als
0: echt
2: kan.
0: Al
2: als
0: die
2: je niet
0: kleine...
2: achter het stuur zit, doe je ogen echt.
0: Ja, precies. Goede toevoeging. Ja, dat je al die kleine details kan horen. Mark, aan jou de eer om hem aan te kondigen.
2: Ja, mensen, ga luisteren naar het prachtige nummer Niemand.

0: titelsong hoorde. The Fresh Prince of Bel-Air. Ja, dat was op tv. En ja, daar kan je zo verschrikkelijk veel over zeggen.
1: Baanbrekend.
0: Ja, om een heleboel redenen. Het was natuurlijk de grote doorbraak van Will Smith. En je hoorde hem net samen met DJ Jesse Jeff als The Fresh Prince in Yo Home to Bel Air. Fijn dat je luistert naar Bridge the Gap. Het is tijd voor een verzoekje. En we vroegen vandaag om klassieke nummers, of tenminste nummers waar klassieke muziek in verwerkt zit. Of instrumenten die je veel in klassieke muziek hoort. En je probeert wat weg te gooien, hou je het lukt net niet. Oh, ik zie zo vanuit mijn ogen, ik krijg zo schouders die omhoog gaan. Marcel, die had als suggestie The Black Flames and Dance With Me. Zal ik heel even een stukje laten horen daarvan? Kijk hoor. Oh, dit was echt het laatste stukje. Wacht even hoor.

0: Lekker hoor.
1: Overgangetje.
0: Ja toch? Verrassing.
1: Lekker. Ja, nummer staat niet op Spotify, maar wel terug te vinden op YouTube.
0: YouTube.
1: De Black Flames en Dance With Me. We kregen als suggestie ook nog binnen, even kijken, van Royalistic Soar en Lost Souls.
0: Mm-hmm.
1: Die is ook lekker. En even kijken, Been There, Done That van Dr. Dre stelde Marcel ook nog voor.
0: Ja, Dre gebruikt ook heel vaak klassieke arrangementen in zijn muziek. Ja.
1: Jurgen die dacht aan Sir Duke van Stevie Wonder.
0: Snap ik.
1: Want dat lied gaat ook nog eens over hoe mooi oude muziek kan zijn.
0: Ja.
1: Wilma die stelde voor 2009 van Mac Miller. En dan vooral de Tiny Desk versie, die heel erg mooi is. We gaan vandaag voor een suggestie van Brian. Een nummer dat we echt veel te weinig draaien. Maar echt, dit is ook kippenvel hoor.
0: Ja, dit is kippenvel en tranen.
1: Zo, All That I Got Is You van Ghostface Killah en Mary J. Blige. Dankjewel voor het aanvragen, Brian.

0: Ook een van de mooiste nummers ooit gemaakt, hoor. Ghostface Killah en Mary J. Blige en All That I Got Is You.
1: Prachtig.
0: Heerlijk. Prachtig. Ja, dankjewel Brian voor het aanvragen. Rob die appt ons ook nog. Luister ook eens naar Yannick Hiewat, Underdog.
1: Yannick is mijn mattie. Ik heb een hele theatertour met hem gedaan.
0: Ja.
1: Ja, dan ging ik stand-up en hij deed alles begeleiden met muziek.
0: Oh, dat is gek.
1: Echt fantastisch.
0: Ja, Yannick speelt viool, toch?
1: Ja.
0: Ja. Dus dankjewel voor de tip, voor dat nummer Rob. Underdog was het dus. Het is klaar, Howie.
1: Nou.
0: Voor, tenminste, ik bedoel, de show is afgelopen.
1: Het is weer snel gegaan, hè?
0: Ja, hij is echt omgevlogen. We hopen dat je hebt genoten als je hebt geluisterd. Blijf dat gewoon doen, want er komt nog veel meer lekkers aan. Emotions van Mariah Carey.
1: Oeh,
0: dan kan je meedoen met die...
1: Als je dat heel graag wil.
0: Dat is toch leuk om mee te doen? Ja. En dan ook te horen dat je er niks van kan. Dat is nog leuker. Let's get down. Tony.
1: Hey, ja. Favorietjes.
0: Daar wordt iemand blij van. Can't You See van Todol, die komt ook voorbij. En meteen naar het nieuws, weer een duet.
1: Oh jee.
0: Althans, niet een duet, want het is niet twee personen, maar één persoon en vier personen.
1: Okay.
0: Dat is de eerste hint. En dan twijfel ik even. Ik denk dat ik niet het refrein moet doen, maar ik weet niet hoe goed je ingevoerd bent in het in de tekst van de rap. Van
1: kom
0: dit
1: maar,
0: nummer.
1: Kom maar door. Gaan proberen.
0: Ontmoet me bij het VIP-gedeelte. Laten we pauwauwen. Fluister in mijn oor. En zeg, schat, laten we nu gaan.
1: Is dit LL?
0: Nee, het is een dame. Wel een rapster.
1: Okay.
0: Ze zegt, I'm about to say peace to my mans for you. When it's all said and done, I got...
1: plans for you.
0: Mm. Oeh.
1: Can I get you home with me tonight?
0: Zekers. Ja. En die heren. Ja, die komt meteen naar het nieuws van 6 eraan.
1: Okay, dan.
0: En wij doen nu wel een duetje nog. Namelijk Bruno Mars en Cardi B. Dit is

0: Nieuwsuur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staat volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
1: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
0: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
0: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen eerst bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.

0: and soul. Blend. 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

So. Blend. Elf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Show. Blend. 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Twee uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.